0: straks bij Nostalgie.
1: Een hele goede morgen. Deze mag je alvast verwachten op jouw vrijdagochtend. Big Smile ga je ervan krijgen hoor. Met Wham en I'm Your Man, dat is voor zometeen. Het is 5:55, eerst tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. Simon, honderden mensen herdenken Hamza tijdens een stille mars.
2: Ja, klopt. In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond meegelopen in een stille mars voor Hamza. De 7-jarige jongen die vorige week dood werd teruggevonden in een appartement in het centrum van de gemeente. De deelnemers brachten met bloemen, knuffels en kaarsen een eerbetoon aan het gebouw waar het slachtoffer werd teruggevonden. De oom van de jongen zit in de cel op verdenking van moord. En ook de moeder en hun huisgenoten zitten nog vast voor schuldig verzuim. Sport, een verrassing op het EK Atletiek in Birmingham. Saliha Ghis heeft zilver gepakt in de finale van het hengstapspringen. De 30-jarige atlete werd pas in laatste instantie opgeroepen voor de Belgische selectie, maar overtrof zichzelf met een sprong van 14,46 meter. Ghis bezorgt België zo de eerste Europese medaille in de discipline sinds Bolshakova in 2010. En ook in het voetbal was het een succesvolle Belgische avond. Zowel Anderlecht als AA Gent hebben zich geplaatst voor de beslissende voorronde van hun Europees toernooi. Anderlecht won in de Europa League met 3-2 van het Griekse PAOK. In de laatste voorronde neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En in de Conference League volstond voor AA Gent een 1-1 gelijk spel tegen het Zweedse Göteborg. Na de 1-0 zege in de heenwedstrijd. Zij nemen het in de laatste voorronde op tegen het Schotse Hibernian.
0: Nostalgie weer.
2: Zonnig en tropisch warm vandaag. 29 graden aan zee tot 37 graden elders. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen afwisselend zon en wolken. Er kunnen ook regen- en onweersbuien vallen. Minder warm ook. 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Zondag opnieuw wisselend bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
1: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Met Tom.
1: Voor de laatste keer deze zomer openen we de deuren van ons reisbureau. Maar we gaan er nog alles uithalen, zeker met het weekend in zicht. En Wham op jouw vrijdagochtend. I'm your man. Goedemorgen.

0: Al een zweterige opwarmer voor deze namiddag. Enrique Iglesias en Bailamos.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: 6:08, een heel erg goeiemorgen. Het is alweer vrijdag. Crazy toch hoe snel die week is gevlogen. Nog één werkdag doorploeteren en je mag weer van een heerlijk weekend genieten. Ik vind het ook echt zot hoe rap die week hier in de ochtend hier op Nostalgie is gegaan. Het is of was mijn enige weekje in het reisbureau. En dat is echt in een vingerknip voorbij gegaan. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik hier zo warm verwelkomd ben door al die geweldige luisteraars. Zeker op dit vroege uur is dat heerlijk om te zien en te voelen in onze app hoeveel mensen er al wakker zijn en samen klaar zijn om die nieuwe dag te trotseren. En die nieuwe dag wordt dus opnieuw bloedheet. Gisteren ook al bakken en braden bij 35 graden. Vandaag doen we dat nog eens over. Misschien nog wat warmer tot 37 graden. Jongens, dat is er toch los over. Hopelijk heb jij de slaap toch wat kunnen vatten. Het is niet zo simpel bij dit warme weer. Bij mij ook niet. Ik ben zelfs naar de zetel verhuisd in mijn living naar beneden. Want het was te warm op de kamer. Ja, dan moet je soms gewoon... Ja, als ik wist dat ik hier moest opstaan, dan is dat soms de betere keuze. Eigenlijk is nu het ideale moment om toch nog even ramen en deuren open te zetten. Even alles goed laten doortochten en afkoelen. En dan straks van je huis een bunker maken, zou ik zeggen. En ondertussen niet vergeten, vooral ook genoeg water drinken. En dan komt het helemaal goed. Als jij al wakker bent, laat dan alsjeblieft eens van je horen via de Nostalgie-app. Laat even weten wat deze vrijdag in petto heeft. Moet jij werken? Of heb je andere fijne plannen? Stuur het eens door via de Nostalgie-app. En dan houden we elkaar wat gezelschap in de vroege uurtjes. Je zit hier sowieso goed op de laatste dag van het grote Nostalgie-reisbureau. Straks na 8:00 dan spelen we ook de finale voor die cruise naar de Noorse fjorden. Dat wordt sowieso ook bijzonder spannend. Maar eerst gaan we de beentjes al eens goed losgooien met Meat Loaf Paradise by the Dashboard Lights.

0: een stamp onder uw gat en meteen goed wakker worden met deze van Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Het is 6:15, een hele goede morgen. Heel fijn om te lezen hier in onze Nostalgie-app dat er al zoveel luisteraars mee wakker zijn met mij. Dominique Verhelle die heeft gestuurd, goedemorgen, laatste werkdag, klaar voor het weekend. En het, maar het zal ditmaal in bed uitzieken zijn. Oh, dat is jammer, veel beterschap daar, Dominique. Misschien kan de goede muziek toch een beetje helpen. Chrisje de Vever uit Tiel stuurt goedemorgen vroege vogels. Ze biedt vertrekken en dan werken tot 2:30 in Brugge. En dan afkoeling zoeken aan het zeetje en wat platte rust na gevecht met de muggen en de warmte. Dat is herkenbaar, Chrisje. Ik denk dat veel mensen dat afgelopen nacht gevoeld hebben. En misschien wel eens een klein gevecht met die muggen zijn aangegaan. Wim Boeks uit Herenthout stuurt dat hij op weg is naar de werf. En daarna gaat hij een weekendje wandelen in de Ardennen. Mooie vooruitzichten. Betty van de Velde uit Zuijkerken, die is haar wekelijkse broden aan het maken. En Ann, die stuurt ook nog Ann van der Heijden. Wij zijn met het gezin juist vertrokken naar La Bella Italia. Oh, 2 weken genieten met het hele gezin, zegt ze erbij. Dat is een prachtig vooruitzicht, Ann. En het is herkenbaar, want ik vertrek zondagavond ook nog voor 10 dagen naar Italië. Kijk enorm naar uit. Laat die pastatjes maar komen. Helemaal klaar voor. Zometeen gaan wij ook op een kleine trip. Iets minder ver naar Zoutelanden, naar Bengals. En het prachtige Eternal Flame staat klaar.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW? Dat is fantastisch!
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma!
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: koken.
11: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
11: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Het grote nostalgie reisbureau.

25 over 6. Ik ben ook heel erg blij dat jij hier bent. Goedemorgen. Het is vandaag 14 augustus. Nog 18 dagen en de zomervakantie die is al gedaan, zeg. Maar er staan nog zoveel leuke dingen op de planning. Wie zomer zegt, zegt toch ook festivals. In dat thema trouwens goed nieuws. Want in de 10 van Nostalgie vandaag hoor je straks tussen 9 en 10 uur de festival top 10. Maar dit weekend zijn er ook weer heel wat events en festivals in Vlaanderen. Vanavond kan je bijvoorbeeld nog afzakken naar het Rijversfestival in Lievegem. Dat is gisteren gestart en duurt nog tot en met zondag. Vanavond staan daar onder meer Noordkaap en Bazaar op het podium. Want er komen nog veel meer artiesten. Dus zin om je dansbenen eens los te gooien. Check het daar dan zeker eens. Misschien kan je daar nog last minute naartoe. Het zal daar misschien wel bakken en braden zijn, dat kan. Maar kijk, ook dat hoort erbij bij een hete festivalzomer. En van dansbenen naar wandelbenen, want vanavond start de dodentocht in Bornem. 100 kilometer wandelen alsjeblieft. En er wordt vandaag dus tot 37 graden voorspeld. Dat is nu wel echt best warm om te wandelen, denk ik. Maar kijk, ondanks die hitte blijft het parcours de volle 100 kilometer lang. Er was even wat om te doen dat het zou ingekort worden, maar uiteindelijk niet. Ik kan me ook wel inbeelden wie zich daar zoal een half jaar geleden voor heeft ingeschreven. Die wil natuurlijk die 100 kilometer uitlopen. En mochten ze dan nu beslissen dat het misschien maar 80 zou zijn, ja, dan denkt hij, ja, ik heb eigenlijk niet de volledige dodentocht gedaan. Nu ja, met of zonder hitte, ik zou het niet kunnen. Ik zou het eigenlijk ook niet willen. Waarom in godsnaam 100 kilometer afzien? Maar bol, mensen die dat wel van plan zijn. Echt waar, chapeau en heel veel respect. Heb jij die dodentocht ooit al eens gewandeld of ga je dit jaar meedoen? Laat het zeker eens weten in de Nostalgie-app. En geef jouw beste wandeltips even door. Die kunnen misschien nog wel van Bas komen. Straks mag ik de laatste bon van 100 euro bij Bol weggeven. Zeker blijven hangen als je daar kans op wil maken. Eerst gaan we spoken jagen. Want dit is toch een schijf waar je enorm veel energie van krijgt. Voor die vrijdag. Het weekend is bijna daar. En dat voel je met Ray Parker Jr. Ghostbusters.

0: Na na na na na. Met Roxette and The Look.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: De laatste dag van ons reisbureau en dus ook de allerlaatste kans om een bon van 100 euro bij Bol te winnen. Daar hebben al heel wat luisteraars blij mee mogen maken. Maar jij kan dus de laatste gelukkige worden. Je weet het, het is trakteerweek in ons reisbureau. Dus elke prijs win je voor iemand anders. Dus laat mij even via de Nostalgie-app weten wie die voucher van Bol volgens jou absoluut verdient. En waarom? Wat zou die persoon echt kunnen gebruiken? 100 euro bij Bol, daar kan je ook al wel echt iets mee. Stuur het door via de Nostalgie-app. Straks pikt onze computer daar random iemand uit. Als je dan telefoon krijgt van ons, neem dan zeker die telefoon op met Effe Bollen. Alleen dan is die voucher van 100 euro bij Bol voor jou. Dus stuur nu een berichtje in de Nostalgie-app en vertel ons wie die bon bij Bol verdient en waarom.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Catching, natuurlijk wel. Vrijdagochtend met Mika Grace Kelly.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: 17 minuten voor 7 voor de allerlaatste keer deze zomer. Mag ik iemand blij maken met een voucher van 100 euro bij Bol? Het is tracteerweek, dus de vraag was: wie verdient volgens jou die bon? En wat zou die persoon daarmee kunnen doen? Er zijn weer heel veel berichtjes binnengekomen. En uit alle berichtjes belt de computer willekeurig iemand op. Als jij zo meteen een telefoon krijgt van ons, neem dan zeker die telefoon op met de woorden: even bollen en dan is die voucher voor jou. Daar gaan we. Proficiat, je wint 100 euro bij Bol. Ik hoor iemand zeer aanstekelijk lachen. Goedemorgen, met wie spreek ik?
2: Oh, goedemorgen, met Fabienne. Goedemorgen.
0: Dag Fabienne, een heel erg goedemorgen. Een bon van 100 euro bij Bol, die komt zomaar in jouw richting uit.
2: Wel, die gaat eigenlijk richting mijn zoon en mijn schoondochter, want die verwachten hun eerste kindje.
0: Ma!
2: Mijn tweede kleinkind, dus ja.
0: Oh, hoe leuk is dat? Amai, dikke proficiat aan jou en aan jouw zoon en schoondochter. Amai, superleuk. Jouw tweede kleinkind hoor ik. En voor wanneer zou het zijn?
2: Februari volgend jaar.
0: Oké, dat is nog even, maar ja, dan kan zo'n bon zeker welkom zijn om de voorbereidingen. Ja. Daar komt wel wat bij kijken natuurlijk.
2: Ja.
0: Allee, maar zo tof.
2: Ja,
0: zeg Fabienne, je zegt tweede kleinkind, dus er is er al eentje. Wat voor een grootmoeder ben jij? Hoe noemt het kleinkind jou? Of het is misschien nog te jong om zelf te noemen?
2: Julia, mijn eerste kleinkind van mijn dochter, is momenteel 14 maanden. Er komt nog niet zo heel veel uit. Maar de bedoeling is wel dat ze mij Moetie noemen. Oma en Omi. En dat gaat niet in mijn hoofd.
0: Nee.
2: Dat lukt niet. Daar ben ik nog veel te jong voor.
0: Maar je hebt groot gelijk.
2: Dus, het is Moetie geworden.
0: Maar, Moetie.
2: En dat klinkt mooi.
0: Maar ja, dat klinkt keimooi. Ik zie het ook helemaal voor mij. Het klopt perfect. Moetie Fabienne, prachtig. Wel, maar kijk, die bon van 100 euro bij Bol, daar ga je ze enorm veel plezier mee doen. En dan wens ik ze heel veel succes met de zwangerschap. En ja, het is prachtig vooruitzicht, ook voor jou. Dikke proficiat. Geniet dan van de roze wolk die er binnenkort dan allemaal zit aan te komen. Hè.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. Heel fijn. Oh, wat een mooie vrijdag.
0: Wat een mooie vrijdag. Ik kan het niet beter verwoorden. Geniet van die vrijdag en van het weekend. Hè. Dag Fabienne, salukes.
2: Dankjewel.
0: Bye bye. Bye.

I Wanna Be The Only One, Eternal en Bibi Wijnensliever, 7:10 ondertussen op vrijdagochtend. Zo net de laatste bon van Bol, de deur uitgestuurd. Fabienne daar heel blij mee gemaakt. Daar doen we het voor natuurlijk in ons reisbureau. En als je dacht, oh, het gaat toch wat moeizamer vandaag op die laatste werkdagochtend van de week, dan is daar plots Bryan Adams met een serieuze powerschijf. Deze gaat deugd doen. Somebody.

0: straks bij Nostalgie. Sweet dreams are made of the... Straks na 7 uur gaan we nog eens naar Brussels Airport, waar Ellen Petrie voor een laatste keer de beste vakantieverhalen bij elkaar sprokkelt. En deze komt er ook aan. Eurythmics en Sweet Dreams.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
3: Amai, zo warm.
2: Of te koud.
3: Amai, zo koud.
2: Of te nat.
3: Amai, zo nat.
2: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
3: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
2: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
3: Amai, dat voorspelt veel goed.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Goedemorgen, 7:02, het nieuws met Simon van Elslander. Simon, honderden mensen herdenken Hamza tijdens Stille Mars.
5: Ja, in Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond meegelopen in een Stille Mars voor Hamza. De 7-jarige jongen die vorige week dood werd teruggevonden in een appartement in het centrum van de gemeente. De deelnemers brachten met bloemen, knuffels en kaarsen een eerbetoon aan het gebouw waar het slachtoffer werd teruggevonden. De oom van de jongen zit vast in de cel op verdenking van moord. En ook de moeder en hun huisgenoten zitten nog vast voor schuldig verzuim. Steeds meer Fransen werken als grensarbeider in België, dat zegt HR-bedrijf SD Works. Midden 2025 telde België zo'n 52.000 inkomende grensarbeiders, van wie het overgrote merendeel, bijna 40.000, uit Frankrijk afkomstig is. 10 jaar geleden lag dat aantal nog rond de 36.000. De meeste Fransen zijn aan de slag in de grensstreek rond Henegouwen, namen West- en Oost-Vlaanderen. Omgekeerd steken ook ruim 85.000 Belgen de grens over om te werken. Sport, een verrassing op het EK Atletiek in Birmingham. Saliha Ghis heeft zilver gepakt op het hinkstapspringen. Ze werd pas op de valreep geselecteerd voor het EK. Met een sprong van 14,46 meter pakt ze zo onze eerste medaille in de discipline sinds Bolshakova in 2010. En in het voetbal hebben zowel Anderlecht als AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van een Europees toernooi. Anderlecht klopte PAOK Saloniki met 3-2. En mag de laatste voorronde van de Europa League opnemen tegen Kairat Almaty. En AA Gent volstaat een 1-1 gelijkspel tegen Gutenberg om door te stoten in de Conference League, waar het Schotse Hibernian wacht.
0: Nostalgie weer.
5: Zonnig en tropisch warm vandaag. 29 graden aan zee tot 37 graden elders. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen afwisselend zon en wolken. Er kunnen ook regen- en onweersbuien vallen. Minder warm ook. 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Zondag opnieuw wisselend bewolkt. Meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. Meer nieuws lees in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Tom.
0: Het is alweer vrijdag, zeg. Het weekend staat voor de deur en wij maken ons klaar om die deur te openen. Zeker met deze knaller van Eurythmics. Sweet Dreams, goedemorgen. We'll be right back.

0: Snoop Dogg justjes. Zeven over zeven. Goedemorgen op vrijdag 14 augustus. We zijn bijna klaar voor een nieuw weekend. Ik ook, want ik vertrek zondagavond nog op vakantie naar La Bella Italia. Daar kijk ik toch stiekem heel erg naar uit. Ik ga met de auto op reis, maar ook nu, midden augustus, zijn er toch nog heel wat mensen die het vliegtuig nemen.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Want de Brussels Airport heerst nog steeds een gezellige drukte van vertrekkende en terugkerende reizigers. En soms ook mensen die iemand komen ophalen. Dat is altijd leuk, hè? Als je daar in die aankomsthal wordt opgewacht. Als je dan zelf van het vliegtuig komt, zo na die bagagebanden door die laatste deur gaat. En daar je een geliefde ziet staan om je in de armen te vliegen. Ik heb begrepen dat Ellen Petri voor ons nu ook bij zo iemand staat. Ellen, bij wie sta je daar?
2: Ondertussen sta ik bij Yuri, die heel relaxed staat te wachten op...
3: Jules, mijn zoon. Eén van mijn zonen.
2: Eén van uw zonen?
3: Ja. Ik heb drie zonen en een dochter. En de twee jongsten die zijn vandaag op Girocamp vertrokken. Mm-hmm. En wij zelf zijn van eergisteren terug van twee weken Spanje. En nu komen de middelste halen die met zijn vriendinneke vijf dagen in Napoli gezeten hebben.
2: Is er een drukke familie? Die heel graag reist?
3: Ja, maar dat komt nu zo wet. Dus de twee oudsten zijn een week mee geweest naar Spanje. Dan zijn die teruggevlogen. En dan zijn wij nog een week langer gebleven. En
2: het is bijna een hele organisatie, jullie vakanties.
3: Het grappige is eigenlijk dat ik nu met een auto naar Spanje ben gegaan. Dus ik ben drie dagen voor het gezin vertrokken. Ik ben twee keer op hotel geweest gaan overnachten. En dan ben ik ze gaan halen in Alicante van de luchthaven en mee allemaal naar ons huis gereisd. Dan na een week heb ik de twee oudsten terug naar Alicante gebracht en ben ik terug naar het huis gereden. Een week daarna ben ik dan mijn vrouw en de twee jongsten naar Alicante gaan brengen. En ben ik teruggereisd en ben ik één keer nog in Spanje blijven overnachten, één keer in Frankrijk nog overnachten. En gisteren dan thuisgekomen en nu de andere hier terugkomen.
2: Gisteren thuisgekomen en in de zetel gaan liggen. Ik denk niet dat jij veel aan het zwemmen hebt gezeten. Hè?
3: Nee, vandaag terug gaan werken. Hè. Dus, en nu direct rechts aan het werk naar hier. En dan, ja, dat is het leven. Hè.
2: Maar ik zie dat jij ervan geniet.
3: Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. En die dat rijden, dat wou ik zelf eens doen. En dat hebben we heel chill gemaakt. Zo, luisteren op de radio. Ik denk wel dat dat ver is, maar ik vond dat wel eens leuk. Zo, stappen waar je wilt. Niemand die naar het wc moet. Ja. Dus meteen mijn hoofdje leeg gemaakt.
2: Ik kan me dat voorstellen.
3: Het was plezant.
2: Je ziet er ook uitgerust uit, Jury.
3: Ah, bedankt, hè.
2: Jury, merci.
3: Bedankt, graag gedaan.
1: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Ed Sheeran. 17 over 7. Het is vrijdag 14 augustus vandaag. Vanavond start een bijzonder fenomeen in en rond Bornem, namelijk de dodentocht. 100 kilometer wandelen, alsjeblieft. Moeten we het zo meteen toch even over hebben. Ik heb ook een muzikale aanmoediging meegebracht voor iedereen die vanavond gaat wandelen en toch een klein beetje gaat afzien en sterven, niet letterlijk. Maar dat zou ik toch alleszins doen als ik 100 kilometer moet wandelen. Dat is voor zo meteen. Eerst krijg je nog Queen, Another One Bites the Dust.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Vijf voor half acht. Op jouw vrijdagochtend. Vanavond start voor de een wat ze voor de andere misschien nooit hadden moeten uitvinden. De dodentocht. 100 kilometer wandelen in 24 uur tijd. In en rond Bornem, daar gaat het allemaal gebeuren. Annick uit Beverlo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jens.
0: Goedemorgen, Annick. Jij hebt een berichtje gestuurd dat je zelf niet de dodentocht gaat wandelen, wat ik echt 100% begrijp. Maar jouw dochter gaat meedoen.
1: Jawel.
0: Amai zeg, hoe is ze op dat zotte idee gekomen?
1: Ja, die had 2 jaar wandeling gedaan van 50 kilometer en ze zei, nu wil ik nog eens voor de 100 kilometer gaan. Dus ja, het is nu afwachten. We hopen dat ze het gaat halen. Dus.
0: Amai, ik vind dat echt zo hard respect voor jouw dochter. Dat is, ik zou het voor geen geld van de wereld doen, denk ik.
1: Ik ook niet.
0: Ja, we begrijpen elkaar. Annick, ga je supporteren voor je dochter vanavond of vannacht?
1: Morgen gaan we supporteren, omdat ja, ik moet toch werken in de dag en dan morgen.
0: Ja, en dan ga je iets speciaals voorzien of zo, of aan de eindmeet als ze toekomt?
1: Ja, we gaan een bouquet bloemen kopen en dan. En een goede fles, hè?
0: Ah, natuurlijk. Ja, pas op, een goede fles. Als je net 100 kilometer in de benen hebt, dat daar nog wat drank op smijt. Maar ja, misschien is dat net de oplossing. Zeg, en heeft ze niet te veel schrik van de warmte? Want het wordt echt wel bijzonder heet, hè?
1: Zij zelf niet, maar ik wel. Ik vind, omdat die temperaturen, man. Hè?
0: Het is wel heftig, hè, met die hitte.
1: Jawel.
0: Maar bon, ik hoor, ze heeft al eens 50 kilometer gewandeld, dus ze is wel een ervaren wandelaar. Dus dan gaat dit ook wel lukken. Het komt wel allemaal goed.
1: Jawel, dat komt zeker. Dat
0: voilà.
1: Hopen we allemaal, hè.
0: Het is dat, hè. En zeker met een supporter zoals jij morgen langs dat parcours, komt dat helemaal goed. We wensen heel veel succes van ons, jouw dochter, beste Annick.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Alright. Keigoed. Maak er een fijne vrijdag van. Salukes, hè. Dag, Annick.
1: Salukes.
0: Bye-bye. Ik vind het wel crazy, hoor, die 100 kilometer wandelen. Ik zou het zelf niet kunnen. Maar ik heb wel iets anders voorzien om al die wandelaars aan te moedigen. Wat dachten we van een kleine muzikale aanmoediging? Niet van mij, wel van heel veel nostalgieartiesten samen. Een wandelaanmoediging krijg je in 3, 2, 1...

0: oppassen. Een kleine muzikale aanmoediging voor al wie de dodentocht gaat wandelen. En vooral die laatste, You Never Walk Alone. Laat dat misschien toch lijflied worden van al die wandelaars tijdens de dodentocht. Al wie zal wandelen en gaat meedoen, heel veel succes.
1: Het Grote Nostalgie Reisbureau.

0: Heerlijk wakker worden toch, met deze van Sting. Ah, die deed deugd. Dromerige sferen in deze Fragile. Twee over half acht hoofdpunten van het nieuws, liever, die krijg je van Simon.
1: Goedemorgen. De federale politie en FIAS waarschuwen voor TripRank, een app die hardrijden beloont met punten. De app betaalt zelfs jongeren om gevaarlijke ritten op sociale media te zetten. Dat schrijft het laatste nieuws. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt of de app verboden kan worden. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergehaald boven het Letland. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïense drone die door Russische stoorsignalen van koers was afgeweken. Door de oorlog in Oekraïne belanden er wel vaker afgeweken drones in het Letse luchtruim. En dan nog dit. Hoogstraten is niet alleen bekend van de aardbeien, maar nu ook van de miljoenen. In de lokale dagbladhandel van de Kempense gemeente hebben maar liefst 43 mensen samen de Euromillions jackpot gewonnen. Goed voor ruim 80 miljoen euro. En dat is bijna 2 miljoen euro per persoon. En dat doet de geruchtenmolen in de gemeente nu al op volle toeren draaien. Zo zou een van de winnaars al in Spanje zitten en vertellen enkele bewoners dat hij daar ook zal blijven nu. De andere inwoners hopen vooral dat al dat nieuwe geld de lokale economie wat kan boosten. Al grapte de uitbaaster van het ijssalon om de hoek al dat ze haar prijzen zal verhogen.
0: Ah, dat is zo'n prachtig verhaal. Elke keer als er nieuws komt over iemand die de lotto wint of Euromillions, dan gaat iedereen speculeren van wie zijn die mensen, wat doen ze daarmee. Dat spreekt tot de verbeelding, sowieso.
1: Ik ben ook heel benieuwd naar de Facebookgroep Hoogstraten. Je bent van Hoogstraten als je...
0: Ja, zeker wel. Wie weet heb je daar zo heel actieve leden die normaal heel veel posten en die nu zwijgen. Ja. En dan weet je misschien, dat zou misschien wel eens een winnaar kunnen zijn.
1: Misschien wel een miljoentje gewonnen.
0: Ja, zeker wel. Wat zou jij doen met 2 miljoen euro?
1: Weet het niet, even op vakantie denk ik of zo.
0: Dat zou ook het eerste zijn, denk ik. En dan toch ook wel wat delen met zo'n vrienden en familie. Ja. En leuke dingen doen met z'n allen.
1: Een barbecue houden.
0: Een groot feest waar iedereen welkom is en waar alles kan. Zo, dat vind ik een goed idee. Ja. Dankjewel Simon voor het nieuws.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: De laatste dag van het grote nostalgie-reisbureau. Volgende week is Veronique de Kok ook gewoon terug hier in de ochtendshow. En het zal zeker de moeite zijn om te luisteren. En meer bepaald om 7:45. Waarom precies? Dat vertel ik je zo meteen. Eerst mag je nog verwachten Aha en die heerlijke powerschijf. Take on me komt eraan.
1: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Nieuw bij National Geographic.
7: It's been 25 years.
6: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
7: Without those of them, I would have never made it out.
6: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
7: I've always wanted to say thank you.
8: Thank you for saving my life.
6: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
9: Irisje, is je kamer opgeruimd?
10: Ja, papa.
9: En de plantjes water gegeven?
10: Ja, papa.
9: Onze Bobby uitgelaten?
10: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
9: Hoe bedoel je?
10: Mama, een cadeau voor Moederdag.
9: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
10: Paniekeur.
9: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
11: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
9: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5.
12: We are music. Het grote nostalgie-reisbureau.
13: Met Ton.

Charlotte Klok stuurt in de Nostalgie-app goedemorgen en in hoofdletters, het is vrijdag. Ik heb daar niks aan toe te voegen, Charlotte. Het enthousiasme spat er vanaf. Alhoewel, deze van AHA, die mocht er nog wel bij. Take on me. Het is 7:45, of toch bijna. Mogelijks ben jij deze ochtend wakker geworden met dit geluid hier. Vervelend lijkt me dat, zo'n wekker. Maar vanaf volgende week maandag kan je wekker om 7:45 misschien wel zo klinken. Want dan is Veronique de Kok terug. En dan kan je elke dag om 7:45 tickets naar Disneyland Parijs winnen. Hoe precies? Wel in de quiz van je leven. Je moet 3 vragen beantwoorden over het jaar waarin je bent geboren, het jaar waarin je 10 was en het jaar waarin je 20 was. 3 goede antwoorden geven, dat levert je zomaar 4 tickets op richting het mooiste land ter wereld. Disneyland Parijs dus, een plek waar de werkelijkheid even haar greep verliest. Een plek waar sprookjes niet tussen de bladzijden van een boek blijven hangen, maar voor je ogen tot leven komen. Een plek waar je op elk moment oog in oog kan komen staan met je jeugdhelden. Een plek waar kinderen hun dromen werkelijkheid zien worden en volwassenen heel even vergeten dat ze ooit gestopt zijn met dromen. Die magische plek, Disneyland Parijs, daar kan jij zomaar naartoe. Vanaf volgende week dus elke dag om 7:45 bij Veronique de Kok. Zet alvast je wekker, want zo'n kans die laat je best niet liggen hoor. 7:16 op vrijdag. We gaan nog wat good vibes aan die vrijdagochtend toevoegen. Met Laura Branigan zometeen. Maar eerst de o zo vrolijke gitaartjes van Bob Sinclar. Love Generation.

Het is de laatste dag van het grote Nostalgie Reisbureau. We maken ons klaar voor die grote finale om die laatste grote reis weg te geven. Een cruise naar de Noorse fjorden, daar spelen we deze week voor. Of daar hebben we eigenlijk de afgelopen dagen al voor gespeeld. Maar de kandidaten voor de grote finale die zich deze week geplaatst hebben, Anne en Evelien, die zijn ondertussen hier al gearriveerd op onze redactie. Gezellige drukte hier zo 's ochtends vroeg op een vrijdag, dat is altijd plezant. Straks na 8 uur dan gaan we die finale spelen. Dat wordt ongetwijfeld bijzonder spannend. Eerst heb ik hier nog klaarstaan. De Whistars, bestaande uit onder meer Diana Ross en Michael Jackson, met dat bijzonder opzwepende A Brand New Day. Past wel eigenlijk hè, aan het begin van deze vrijdag, aan het krieken van de dag. A Brand New Day komt eraan aan Mr. Big to be with you. Nostalgie.

0: straks bij Nostalgie.
1: Charles en Eddie komen eraan. Would I Lie to You? Ik zal als eens niet tegen je liegen als ik zeg dat het hier verdorie spannend gaat worden zometeen. Met de finale voor die grote reis, de cruise naar de Noorse fjorden. Dat is allemaal voor straks na 8 uur.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Goedemorgen, 8:01. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, de politie waarschuwt voor gevaarlijke straatrace-apps.
4: Klopt, de federale politie en verkeersinstituut Vias waarschuwen voor TripRank, een nieuwe applicatie die roekeloos rijgedrag in straatraces aanmoedigt. Dat schrijft het laatste nieuws. De app werkt als een soort Strava voor autorijders, waar gebruikers punten verzamelen door zo snel mogelijk te rijden. Om viraal te gaan op sociale media betaalt de ontwikkelaar zelfs jongeren om filmpjes van hun gevaarlijke ritten online te zetten. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt intussen of de app in ons land kan worden verboden. De Verenigde Staten hebben een ander vliegdekschip gestuurd naar het Midden-Oosten. En dat ter aflossing van de ruim 5000 opvarenden van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln. Het schip ligt al bijna 9 maanden in het Midden-Oosten en is ruim 200 dagen op een rij niet meer aangemeerd. Familieleden trokken de voorbije weken aan de alarmbel over voedseltekorten, slechte hygiëne en zware mentale uitputting. Amerikaanse media melden ook dat matrozen aan boord van het vliegdekschip de laatste maanden overboord zijn gesprongen of poging hebben ondernomen om dat te doen. En steeds meer Fransen werken als grensarbeider in België, dat zegt HR-bedrijf SD Works. Midden 2025 telde België zo'n 52.000 inkomende grensarbeiders, van wie het overgrote merendeel bijna 40.000 uit Frankrijk afkomstig is. 10 jaar geleden lag dat aantal nog rond de 36.000. De meeste Fransen zijn aan de slag in de grensstreek rond Henegouwen, Namen, West- en Oost-Vlaanderen. Omgekeerd steken ook ruim 85.000 Belgen de grens over om te werken.
0: Nostalgie weer.
4: Zonnig en tropisch warm vandaag, tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm, tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog, tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Tom.
1: Wie wint die prachtige cruise naar de Noorse fjorden? We komen het straks te weten in de grote finale. Ah, zo spannend. Nu is Charles en Eddie. Would I Lie? Goedemorgen.

0: 8 over 8 op vrijdagochtend. Het gaat bijna gebeuren.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: Straks weten we wie die allerlaatste grote reis van ons Nostalgie-reisbureau wint. Een prachtige cruise naar de Noorse fjorden. De hele week lang speelden we de stop de bandronde. En de twee best scorende kandidaten die zijn helemaal klaar voor de grote finale. Goedemorgen Evelien en Anne.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Welkom hier in onze studio. Evelien uit Ieper, jij kon je maandag meteen rechtstreeks plaatsen voor de finale, want je had gewoon alle 10e opgaves juist. Dat was best indrukwekkend.
2: Dank.
0: Jij kwam toen zeer koelbloedig over. Hoe zit het nu met de stress?
2: Ça va, dat valt eigenlijk mee.
0: Valt het mee?
2: Ja.
0: Ja, je komt van ver van Ieper.
2: Ja.
0: Ja, dus je bent ook al even wakker nu, denk ik. Maar...
2: Ik ben wakker van 20 voor 5.
0: Ah, ja. Kijk, dat is herkenbaar. Ja, maar zeer welkom en veel succes alvast. Je neemt het op tegen Anne uit Melcelen. Anne, jij kon je gisteren op het laatste nippertje nog plaatsen voor de finale. Heb je je voorbereid op een bepaalde manier?
4: Nee, ik heb zoiets. Go with the flow.
0: Go with the flow. Trouwens, er is nog een berichtje binnengekomen van een zekere Lisa, die jij denk ik kent. Dat is jouw dochter, die zegt hier, ik luister nu naar Nostalgie om de finale te horen waar mijn mama en oma, Anne en Maria, nu aanwezig zijn. Want je hebt ook jouw mama meegebracht hier om te supporteren.
4: Ja.
0: Want het is trakteerweek in ons reisbureau. Het wil zeggen dat je elke reis of prijs voor iemand anders wint. En hoe mooi is dat? Jullie spelen eigenlijk allebei voor jullie mama. Ja. Evelien, waarom zou jouw mama het verdienen om mee te gaan?
2: Omdat, eerst en vooral, ze is vorige maand 75 jaar geworden. En voor haar verjaardag vind ik dat wel tof dat ik dat zou kunnen cadeau doen. En anders, ja, ze staat altijd klaar. Allee, ze heeft 3 kinderen, 7 kleinkinderen. En er is geen enkel moment dat ze zegt, nee, ze staat altijd klaar.
0: Maar dat is prachtig. Anne, hoe zit dat bij jou? Waarom verdient jouw mama het?
4: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb gisteren ook gezegd, mijn mama, dat is gewoon simpelweg mijn beste vriendin. Ik heb heel veel vrienden en vriendinnen, maar er is er geen één dat kan tippen aan mijn mama.
0: Maar kijk eens aan. En ik zie Evelien daar ook op knikken. Dat is zo mooi om mensen over hun mama te horen vertellen. Morgen ook in het Antwerpse is het eigenlijk moederdag. Dus we vieren dat niet allemaal in het hele land. Maar het is sowieso mooi dat het een moeder-dochtertripje wordt.
4: Het zou een cruise. Schone moederdag cadeau zijn.
0: Absoluut. Ja. En voor één van jullie gaat dat gebeuren, die cruise naar de Noorse fjorden. Met de mama op stap. Maar wie mag haar valiezen pakken? Dat ontdekken we straks. Adem nog even rustig in en uit. Eerst nog even ons Italiaans wat bijschaven met Tiziano Ferro en Perdono.

0: De spanning is hier toch wat te snijden in onze studio. Evelien en Anne gaan zo meteen de grote finale spelen voor die cruise naar de Noorse Fjorden. Hoe is het met de hartslag, dames?
1: Dat gaat.
0: Ja, bij jou aan?
2: Die is toch al een beetje de hoogte.
0: Een beetje de hoogte in, hè? Ja, al lang naar afgeteld, maar we gaan straks spelen. We gaan jullie niet te lang meer laten wachten. Wel nog even meegeven dat er sowieso goed nieuws is, ook voor de verliezer straks. Eigenlijk is er geen echte verliezer, want die krijgt ook een heel mooie troostprijs. Een voucher van €300 bij Brussels Airlines.
1: Oh, ja.
0: Dat is toch ook mooi, hè?
1: Daar
0: kan je toch ook al wel iets mee doen. Dus kijk, er gaat niemand met lege handen naar huis.
2: Ik ga ermee op cruise, hè?
0: Voilà. Voilà. Kijk, misschien kun je er nog mee. Maar goed, we gaan eerst eens spelen voor die cruise naar Noorwegen. Wie mag op reis? We ontdekken het bijna. We gaan de finale spelen na Elton John en Kiki D zometeen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Leden bij Leeman.
6: Zeg Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht dan even, Suzy.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Moe, Harry toch.
8: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
10: Amai, zo warm.
9: Of te koud.
10: Amai, zo koud.
9: Of te nat.
10: Amai, zo nat.
9: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
10: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
9: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
10: Amai, dat voorspelt veel goed.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet TV-box.

0: 21 over 8 op vrijdagochtend met Elton John en Kiki D. Het is eindelijk zover.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: De hele zomer lang hebben we hier het grote Nostalgie Reisbureau opengehouden. We hebben heel wat luisteraars al blij mogen maken met geweldige reizen en tripjes. En de allerlaatste grote reis van de zomer die mag zo meteen de deur uit. Evelien uit Ieper en Anne-Kazie uit Melcelen die staan hier bij mij in de studio. Eén van jullie gaat samen met de mama op cruise naar de Noorse fjorden dankzij Reizen Laurens. Nog een laatste check, Evelien, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Anne, jij ziet het ook zitten?
3: Ja, toch wel, ja.
0: Dan gaan we eraan beginnen. Ik leg nog even uit wat er gaat gebeuren. Wij hebben eigenlijk al de ideale playlist voor jullie reis voorzien, want jullie krijgen een mashup te horen van de allerbeste hits die je hier op Nostalgie heel vaak hoort. Na die mashup mogen jullie elk om de beurt een artiest opsommen die je in die mashup gehoord hebt. Zolang je juist antwoordt, blijven we doorgaan. Dus we gaan altijd afwisselend door. Als je fout of dubbel antwoordt of je weet er geen meer, dan lig je eruit en wint de andere persoon de reis. Tot slot geef ik nog mee dat jullie mogen noteren tijdens de mashup. En we zoeken dus de naam van de officiële uitvoerder van elke song. Dus namen van artiesten of bands. Is dat duidelijk?
2: Crystal clear.
0: Ja, Anne, voor jou ook?
3: Jawel, zeker.
0: Alright, heel veel succes. Dit is de Nostalgie Mashup.

0: dat was hem. Ho, mannetjes lief. Alright. Evelien, jij staat bovenaan in ons klassement, dus jij mag beginnen. Welke artiest heb je gehoord?
1: UB40.
0: UB40 is correct. Anne.
2: Ricky Martin.
0: Is correct. Evelien.
1: Shaggy.
0: Is correct. Anne.
2: Sonny and Cher.
0: Anne, die staat er helaas niet in. Evelien, jij gaat op cruise! Jawel! Evelien, op cruise naar de Noorse fjorden met de mama. Hoe voelt het?
3: Fantastisch. Oh my god, echt waar. Ik ben super, super blij.
0: Je gundert. Hoe blij gaat de mama zijn?
3: Ik denk heel blij.
0: Is ze aan het luisteren, denk je?
3: Nee, maar ze weet het niet.
0: Ze weet het zelfs niet. Het wordt gewoon een verrassing.
3: Ja, absoluut.

0: Het is gebeurd. Die laatste grote reis is de deur uit. Evelien uit Ieper mag met haar mama op cruise naar de Noorse fjorden. En blij dat ze daarmee was. Vrijdagochtend met Toto. Daar word jij ook heel erg blij van, denk ik. En ondertussen is het 8:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Simon.
1: Goedemorgen. De federale politie heeft tijdelijk haar gloednieuwe celwagens uit dienst moeten halen, omdat inzittenden er wagenziek in worden. Volgens politievakbond ACV zijn de 39 nieuwe vrachtwagens te hard geveerd. Agenten klagen ook over scherpe randen, te smalle gangen en voertuigen die te hoog zijn om gerechtshoven binnen te rijden. De federale politie belooft de wagens te zullen aanpassen. In Japan, ten oosten van Tokio, heeft noodweer aan minstens 4 mensen het leven gekost. Hevige regenval veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen, waardoor ruim 220.000 inwoners het advies kregen

0: om te evacueren. Op de luchthaven van Narita strandden ook meer dan 6000 reizigers doordat het treinverkeer van en naar de luchthaven stilviel. En Nigel Farage heeft de omstreden tussentijdse verkiezing in het Britse Clacton gewonnen met 22.000 stemmen. De leider van de Reform UK-partij had die verkiezing zelf uitgelokt na een financieel schandaal. Omdat de traditionele Britse partijen de stemming boycotten, nam hij het vooral op tegen grapjassen. Zijn voornaamste tegenstander was Count Binface, een man met een vuilbak op zijn hoofd, die toch nog voor bijna 2000 stemmen haalde. Zonnig en tropisch warm, tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Morgen minder warm, tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. Begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Here Comes the Hot Stepper. En hier komt ook de laatste 10 van Nostalgie straks om 9 uur. Een nieuw thema. 10 platen in dat thema gegoten en jij kiest de muziek met vandaag de Festival Top 10. Zometeen maak ik je daar al heel erg warm voor. Eerst passeren nog Fleetwood Mac na Boys Town Gang. 3,
1: 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta Op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta Op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
7: Met

0: 17 voor 9. Straks om 9 uur is het weer tijd voor dit hier.
1: De 10 van Nostalgie.
0: En het is de laatste 10 van Nostalgie. Vanaf maandag schakelen we over op ons nieuwe radioseizoen eigenlijk al. Hè. Veronique de Kok die is dan terug in de ochtend. En ook Chance Muziekcafé is terug in de avondspits. Ook al is het nog 2 weken zomervakantie, hier bij Nostalgie hoor je wel je vertrouwde stemmen terug om de zomer nog mee af te sluiten. Maar bon, eerst is nog de 10 van Nostalgie. Straks om 9 uur voor de laatste keer een mooi lijstje van 10 songs in een bepaald thema. En we sluiten af in schoonheid met de festival top 10. Artiesten die ooit een iconisch optreden gaven op een Belgisch festival. En zo zijn er wel wat. Want ja, die Belgische festivals die zijn op zich al uniek. Er zijn wel wat grote internationale artiesten die hier gepasseerd zijn en daar een legendarische passage van hebben gemaakt. Dus, jouw suggesties zijn welkom. Wie hoort absoluut thuis in de festival top 10? Aan welk festivaloptreden heb jij een bijzondere herinnering? Stuur het door via de Nostalgie-app. En het resultaat hoor je dus straks om 9 uur. Laat maar weten via de Nostalgie-app.

wel iemand die eigenlijk zou thuishoren in de festival top 10. Want daar gaan we zo meteen aan beginnen. Om 9 uur de laatste 10 van Nostalgie met dus de festival top 10. En is Tom O'Dell, die heeft toch ook wel al geweldige passages op onze festivals gehad. Keerde mij iconische beelden van een paar jaar terug op Rock Werchter. Waarin echt een uitzinnige menigte die Another Love meekweelt. Heel wat suggesties al binnengekomen. We hebben Nicky Crowell, die stelt Calvin Harris voor. Omdat hij nog maar net zijn debuut heeft gemaakt op Tomorrowland. Herman die wil dan weer Trigger Finger. Dat is ook wel echt een iconische festivalband hier in België. Marjolein uit Gent die stelt Pommelien Thijs voor. Als er één iemand de festivals plat speelt tegenwoordig, dan is zij het wel. Daar kan ik weinig op inbrengen, Marjolein. En Steven die heeft ook nog een goed verhaal. Die zegt, voor mij mag Faithless in de top 10. Omwille van een anekdote op Rock Werchter. Toen ik als student mijn tent verkeerdelijk op de helikopterlandingplaats achter het hoofdpodium had gezet. En die dringend weg moest, omdat Faithless anders niet kon landen. Dat is een goed verhaal, Steven. We gaan zien of Faithless in de top 10 terechtkomt. We gaan er straks, zo meteen eigenlijk al... aan beginnen om 9 uur, de 10 van Nostalgie, de festival.

0: straks bij Nostalgie. Robbie Williams komt er aan zo meteen. Let me entertain you. Hij opent de festival top 10. We gaan eraan beginnen. De laatste 10 van Nostalgie.
1: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft. Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar. Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2 voor 9. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, er zijn heel wat klachten over hersteldiensten.
5: Klopt, de federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al ruim 1000 klachten ontvangen over hersteldiensten, zoals malafide loodgieters, elektriciëns of dakwerkers. Het gaat vooral om woekerprijzen, slecht uitgevoerde herstellingen en onduidelijke facturen. De overheid herhaalt daarom haar campagne Pech in Huis. Je kan problemen vermijden door vooraf duidelijke prijsafspraken te maken, offertes goed te bewaren en je nooit onder druk te laten zetten om meteen te betalen. De federale politie en verkeersinstituut FIAS waarschuwen voor TripRank, een nieuwe applicatie die roekeloos rijgedrag en straatreizers aanmoedigt. Dat schrijft het laatste nieuws. De app werkt als een soort Strava voor autorijders, waar gebruikers punten verzamelen door zo snel mogelijk te rijden. Om viraal te gaan op sociale media betaalt de ontwikkelaar zelfs jongeren om filmpjes van hun gevaarlijke ritten online te zetten. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt intussen of de app in ons land verboden kan worden. En de radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert officieel terug in het Britse parlement. De leider van de Reform UK won de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton met 62% van de stemmen. Farage had die verkiezing zelf uitgelokt na ophef over verzwegen donaties. Omdat de traditionele grote partijen de stemming boycotten, nam hij het vooral op tegen ludieke kandidaten. Zijn grootste uitdager was de satirische Count Binface, een komiek met een vuilnisbak op zijn hoofd, die bijna 9500 stemmen kreeg.
0: Nostalgie weer.
5: Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt. Meestal droog tot 28 graden dan. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
6: Met Ton.
0: En het is de laatste van de zomer, maar we gaan eruit met een banger. De festival top 10, die wordt geopend door een man die dit jaar nog op Live is Live stond. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Goedemorgen.

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Ja, zo één Belgische artiest is die tegenwoordig toch koningin van de Belgische festivals genoemd mag worden, dan is het wel Pommelien Thijs. Zeer terecht op nummer 9 in de Festival 10. Festival Top 10 liever met Ongewoon.
2: De 10 van Nostalgie.
1: Voor de laatste keer 10 mooie platen in een nog mooier thema. De Festival Top 10 vandaag als afsluiter van zoveel mooie lijstjes. Fijn om dat ook eens te vieren, hè, die Belgische festivalcultuur, want daar zijn we toch echt wel best uniek in de hele wereld. We zijn zo'n klein land, maar toch met tal van gerenommeerde topfestivals. Heel mooi om te zien hoeveel herinneringen jij ook hebt aan bijzondere optredens of op bepaalde festivals. Zo is er Naomi uit Wielselen. Die stuurt ik wel graag de Black Eyed Peas, want ze heeft die begin juli nog maar net gezien op Les Ardentes. Dat was een feestje vol nostalgie, kan ik me enorm inbeelden. Die komen eraan, maar eerst gaan we terug naar 1997. Toen speelde een absoluut icoon op Torhout Werchter, namelijk David Bowie. Daarom op 8 in deze lijst met Let's Dance.

0: Black Eyed Peas.
1: Begin juli nog op Les Ardentes, daarom zeer terecht in de festival top 10. Bij Belgische festivals denken we dan meteen aan de grootste exemplaren, zoals Rock Werchter, Pukkelpop of Tomorrowland. Maar ons land kent ook heel wat kleinere stadsfestivals. Hè. Bijvoorbeeld Marktrock in Leuven. Bestaat ondertussen niet meer, maar het was heel lang een legendarisch gratis stadsfestival. Sinds begin jaren 80 in Leuven. Heel veel Belgische bands zijn daar ook hun carrière gestart. En zo ook Clouseau. Jawel, Marktrock 1987 was zowat het begin voor de broertjes Wouters, die toen nog niemand kende. Daarom zeer verdiend in de festival top 10 op nummer 6. Krijgen ze zo meteen Clouseau met Brandweer.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: It's been 25 years.
4: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
5: Without both of them, I would have never made it out.
4: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
5: I've always wanted to say thank you.
6: Thank you for saving my life.
4: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
7: Irisje, is je kamer opgeruimd?
8: Ja, papa.
7: En de plantjes water gegeven?
8: Ja, papa.
7: Onze Bobby uitgelaten?
8: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
7: Hoe bedoel je?
8: Mama, haar cadeau voor Moederdag.
7: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
8: Paniekeur.
9: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
10: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
9: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.
11: De 10 van Nostalgie. Nostalgie.

0: op vrijdagochtend. Het wordt weer bloedheet vandaag. Lenny Kravitz heeft ons misschien een beetje doen afkoelen met zijn dromerige vibes. It ain't over till it's over.
1: Van nostalgie.
0: Ja, de festival top 10, daar zijn we aan bezig in de laatste 10 van nostalgie van deze zomer eigenlijk. Want ja, na vandaag sluiten we ook ons nostalgie reisbureau. Volgende week starten we hier aan het nieuwe radioseizoen bij nostalgie. Vele bekenden die terug zijn hoor. Veronique de Kok is terug in de ochtend. Charles Muziekcafé start ook weer in de avondspits. Dus je zit hier sowieso goed voor het einde van die zomervakantie. Maar goed, we gaan nog even verder met die festival top 10. We zijn aanbeland aan de nummer 3 al. En daar vinden we een zangeres die nog niet zo heel erg lang geleden, eind juli, nog maar op de Lokerse feesten stond, maar echt een icoon van een vrouw. Er werd lang naar uitgekeken en wie erbij was, die kon beamen dat het echt een topshow was. En wie daar ook bij was, was onze collega Tony Talboom. Dit is wat hij er toen van vond, van de show van, ja, ik heb het natuurlijk over Diana Ross.
2: Het begon met een lange flashbackfilm. Lang en ook niet, want ze maakt al meer dan 60 jaar hits. Als je dat beseft, dan gaat er toch wel iets door je heen als je daar voor dat podium staat. En na die film dan begon de show pas echt met I'm Coming Out. Dat was meteen al bonkerop, gevolgd door een stevige Motown medley. En daarna kwam hit na hit na hit na hit. Het stopte echt niet. Ik heb vooral een groot feest gezien van een springlevende legende. En iedereen daar wist het, Diana Ross is de koningin. En dat is terecht, hè, want als je zo'n show neerzet op je 82ste,

0: dan verdien je gewoon alle respect. Een avond die ik niet snel zal vergeten.
1: Voilà, een avond die jij niet zelfs zal vergeten. En dat zal wel gelden voor velen die erbij waren daar op de Lokerse feesten. Op haar 82 dus nog springlevend. En daarom hoort ze zeker thuis in deze festival top 10. Op nummer 3, Diana Ross en Upside Down. Goedemorgen.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
2: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
3: De 10 van Nostalgie. Nummer 2.

0: alweer. In 1988 speelde Bruce Springsteen op Torhout Werchter. Dat moet legendarisch zijn geweest. Daarom op 2 in de Festival Top 10 met Dancing in the Dark.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Het zit er bijna op met de 10 van Nostalgie. Merci voor alle fijne suggesties van de voorbije weken in al die mooie lijstjes. Elke dag een ander lijstje van 10 platen in een heel mooi thema. Het is prachtig geweest. Hè? Maar we sluiten dus af vandaag met de Festival Top 10 en we zijn al aanbeland aan de nummer 1. En daarvoor moeten we alweer terug naar Marktrock Leuven. Dat was toch echt wel een legendarisch stadsfestival daar in Leuven. Jarenlang bestaat helaas niet meer. Het was vorig jaar wel even terug van weg geweest. Eenmalig was dat. Maar vroeger zijn er zoveel iconische artiesten gepasseerd. En het was vooral voor Belgische bands wel echt een plek waar je carrière kon starten. Daarnet hadden we Clouseau al, die daar ook ooit gespeeld hebben en daar een beetje begonnen zijn met heel hun carrière. Maar in 1992 gebeurde er iets bijzonder magisch daar op Marktrock in Leuven. Je had toen een band met ja als frontman ene zekere Bart Peters. De Radio's, daarover heb ik het natuurlijk. En ja, er bestaat ook een live album van. Heb ik onlangs ook nog eens herontdekt. Kan je gewoon online op Spotify en op alle streamingsdiensten beluisteren. En dat live album is echt iconisch. De sfeer op dat plein is waanzinnig om te horen. Dus daarom heel terecht op nummer 1. Met een prachtigste nummer ooit gemaakt. Misschien wel een van de mooiste nummers in België ooit gemaakt. De Radio's op 1 in de Festival Top 10. Met She Goes Nana.
1: De 10 van Nostalgie. Nummer 1.

La la la dida. Zingend door die vrijdag met Estelle en Kanye West. American Boy. Het is 10:12. En ja, zo zitten er wat mij betreft op met de ochtendshows van deze week. Dat is voorbij gevlogen, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n ochtendmens, maar ik vond het vreedgezellig. Dankjewel om erbij te zijn, om te luisteren. Blijf zeker hangen op deze laatste dag van ons reisbureau. Want ja, je maakt nog wel een laatste paar keren kans op een paar toffe reistripjes. Zometeen mag ik ook nog een laatste keer gooien naar dat... Naar onze wereldkaart hier gaan we weer even kijken op welke bestemming we uitkomen. En dan mag je daar weer jouw allerfijnste vakantieverhalen over doorsturen naar Kim Muilaert, want die staat hier weer helemaal te popelen om het over te nemen. Ik heb nog 5 klaarstaan zometeen met Got the Feeling. En deze van Allison Moyet, beetje wegdromen. Terwijl de temperatuur toch ook alweer de hoogte in gaat hoor. We gaan lekker zweten straks. Dit is nog All Cried Out.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een hele goede morgen. Erikse staat straks voor je klaar. Met die knappe Michael Hutchence. Groot gemis nog altijd voor de muziekwereld. Need You Tonight zometeen.
2: Het is uw linkeroor hier. Hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws met Simon van Elslander. NMBS neemt hittemaatregelen.
9: Ja, er worden vandaag een aantal P-treinen geschrapt door de voorspelde hitte. Die extra spitstreinen staan overdag urenlang in de volle zon en hebben vaak geen airco, waardoor het binnen veel te warm wordt. De spoorwegmaatschappij wil zo ook voorkomen dat treinen door oververhitte sporen stilvallen. Je vermijdt vandaag dus best de spits, neemt best genoeg water mee en je checkt je treinrit vooraf best even via de app van NMBS. En de federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al ruim 1000 klachten ontvangen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns en dakwerkers. Het gaat vooral om boekerprijzen, slecht uitgevoerde herstellingen en onduidelijke facturen. De overheid herhaalt daarom haar campagne Pech in huis. Je kan problemen vermijden door vooraf duidelijke prijsafspraken te maken of het dus goed te bewaren en je nooit onder druk te laten zetten om meteen te betalen. En de politie van Dendermonde roept nieuwsgierigen en goudzoekers op om weg te blijven van de werf waar arbeiders een goudschat ter waarde van €9 miljoen hebben gevonden. Sinds de vondst proberen heel wat mensen een kijkje te nemen, maar volgens de politie valt er niets meer te rapen. Het goud ligt ondertussen al veilig opgeborgen in een kluis en ook het terrein is volledig uitgekamd. Bovendien is de werf levensgevaarlijk en verboden terrein, omdat het gebouw nu gesloopt wordt. Je blijft er dus maar beter weg.
0: Nostalgie weer.
9: Zonnig en tropisch warm vandaag, tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm, tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Kim.

0: Ja, het is de voorlaatste al.
1: Reis rond de wereld.
0: Ongelooflijk maar waar. De voorbije 6 weken zijn we samen de wereld rondgegaan zonder dat jij je huis moest uitkomen, gewoon via de radio. Ik heb zoveel bijgeleerd over landen over de hele wereld, Toon. Dat is ongelooflijk.
2: Dat is geweldig, hè? Hoeveel tips dat we van luisteraars hebben gekregen, reisverhalen. We hebben net onze kennis over de wereld verbreed. Prachtig, waar het reisbureau allemaal goed voor was.
0: Absoluut. En vandaag dus de laatste dag nog 2 landen te gaan. De zware, zware last op jouw schouders, Toon.
2: Ja. Ik heb zo wel zin om eens naar een groot land te mikken, want als ik naar een klein land mik, is het er toch altijd naast. Dus misschien moet ik eens proberen. Zo, wacht, ergens.
0: Ken jezelf.
2: Zo, Canada of zo. Ja, ik ga zo in die regio
0: daar heb je zin
2: eens
0: in.
2: Proberen. Ja.
0: Oké, okay, proberen okay. Maar.
2: Goed, daar gaan we.
0: Het pijltje gaat richting de landkaart hier in... Oh my god.
2: Het is dus zeker niet Canada geworden. Het is België gewoon.
0: Hoe slecht ben jij in gooien, Toon?
2: Nee, ik ga geen dart-competitie beginnen. Nee, dat ga ik niet doen. Maar het is gewoon eigen land. België.
0: Je wilde naar Canada? Ja. We zijn in België.
2: We zijn in België. Dat is toch mooi?
0: Pas op, zeer veel te doen eigenlijk. Als je met toeristenogen naar ons landje kijkt, kan je hier heel veel doen. Hè?
2: Dat is wel waar. En het moet niet ook altijd ver weg zijn om eens een fijn tripje te doen. Er zijn zoveel fijne plekken hier te ontdekken. Ik ben zelf bijvoorbeeld dit voorjaar wel eens op... citytrip of een dagje naar Brugge geweest.
0: Ah ja.
2: Ik had het eigenlijk nog nooit gedaan. Terwijl er zijn Amerikanen die speciaal voor Brugge naar België komen of zo. En dat was prachtig. Dat was keileuk.
0: Ja, bootjestocht in Brugge. Aanraders. Ja,
2: de boot heb ik dus niet gedaan zelfs toen. Zonde eigenlijk, ja.
0: Altijd de bootjes nemen. Maar kijk, we zijn in België.
2: Ja.
0: Wat zijn de schoonste plekken in ons eigen land? Heb jij deze zomer iets beleefd aan zee, in Dardenne of alles ertussen? Want België is klein, maar groot tegelijk. Wat heb jij al beleefd? Laat het maar komen in de Nostalgie-app. We blijven gewoon lekker dicht bij huis vandaag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: van alle plekken in de wereld gooit Toon het dartspijltje in België. De komende uren blijven lekker dicht bij huis, maar er valt ook gewoon enorm veel te beleven in eigen land. Laat maar weten wat jouw absoluut favoriete plekje is in eigen land in de Nostalgie-app. We kunnen er tips uit halen om die laatste weken zomervakantie nog daguitstapjes te gaan doen. Sabine stuurt al een foto van haar zoontje voor een opgezette dinosaurus. Paradisa, prachtig park inderdaad. Je kan daar zelfs logeren tussen de beesten. Zometeen een beest van een vrouw op je radio. Cher komt eraan.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: George Ezra's Shotgun. Dat is wat je moet roepen als je vooraan in de auto wil zitten. Hè? Als je met je gezin vertrekt op stap. Shotgun.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Het is goed, jij mag vooraan zitten vanmorgen. We rijden ook niet ver vandaag, want we blijven in België in onze reis rond de wereld. De klassieker is dan zo van, ben jij een zeemens of een Ardennenmens? Aan zee komt hier al de tip binnen. Bovenop de watertoren in Oostuinkerke, die is nu geopend voor het publiek, heb je een prachtig uitzicht. Ik heb de verhulstvilla wel niet kunnen spotten. Kenny, die is eerder een Ardennenmens, die stuurt dit.
2: Goedemorgen. Als ik één plekje mag aanraden, dat is de Rebouy in de Ardennen. Daar hebben wij een vast restaurant. En die uitbater die kent ons al zeer goed. De vorige keer dat ik en mijn vrouw daar een weekje zijn gaan slapen, dan wachtte de uitbater eigenlijk al op ons. Dus de Rebouy is een zeer prachtige stad. La Roche en omstreken ook. Dus ik raad er echt wel aan om op vakantie te gaan daar.
0: Ze hebben ook een toffe minigolf in de Rebouy. Heb ik ook al gespeeld. Maar Rijke is team Ardennen ook. Zij zegt, we zijn pas naar de Ninglinspo geweest. Prachtige pittige wandeling. Maar mijn all-time favorite is Rochou aan de Semois. Prachtige streek, mooie wandeling en heerlijke taverne met goede keuken. De Ninglinspo is inderdaad echt een aanrader. Dat is zo'n wandeling langs de Bergrivier. De enige bergrivier in België. Dus je wandelt de hele tijd over bruggetjes, over water. Heel pittoresk. Heb ook al een paar keer gedaan met man en ik. De Ninglinspo.

En je hoort de Highland er gewoon door, toch? One more time. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. We zwieren door die werkdag richting het weekend. Touring verwacht een druk weekend op de wegen in Europa. Mensen komen terug van op reis, vertrekken nog voor die laatste weken. Lange files in Frankrijk morgen en ook aan de Zwitserse Gotthardtunnel. En vandaag zal het ook al druk zijn bij ons richting Belgische kust en de Ardennen. Ideale muziek hier voor in de file. Wat ga je doen? Vergeten dat je stilstaat. Dankzij Kiss, I was made for loving you.

0: Wat is jouw absolute parel in eigen land? Deel het met ons vandaag in de Nostalgie-app, want we reizen de komende uren gewoon in eigen land. Je hoeft niet altijd ver te gaan om mooie dingen te zien. Zometeen een muzikale parel uit België op je radio. Dan zitten we in de 90s, de Dinky Toys.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Mannekes,
10: Bompi,
9: deze ga je fantastisch vinden.
10: Denkt u?
9: Vrijdag en zaterdag.
10: Ja?
9: Is het nee?
10: Is het nee?
9: Tegen BTW.
11: Is het nee tegen BTW?
10: Allee, gast.
11: Dat is fantastisch.
9: Zie je wel?
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar ik kom niet, hè.
4: Oh, jij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
16: Met Kim.

0: Je dag is vandaag. Om op stap te gaan in eigen land.
1: Reis rond de wereld.
0: Tina zegt in de nostalgie-app, mijn favoriete plek is de plantentuin in Meissen. Een van de grootste botanische tuinen ter wereld. Ja, ze hebben daar blijkbaar 18.000 soorten planten. In mei dit jaar zag ik nog de baby reuze aronskelk. Dat is heel indrukwekkend, hè, die kelk. Maar wel stinken ongelooflijk niet normaal. Goedemorgen, dag Stef uit Nieuwpoort.
2: Goedemorgen.
0: Jij woont aan het zeetje, maar jij stuurde, ik ben zowel een zeemens als een Ardennenmens. Waarom?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik woonde kant Hessenberg en ik ging elk jaar met mijn grootmoeder 2 maanden naar de Ardennen op een camping zitten, waar we ook wel een kameraden hadden en zo.
0: Heerlijk.
2: Maar ja, op een gegeven moment ben ik een beetje ouder geworden, afgestudeerd en moet ik beginnen werken. En natuurlijk ook mijn momenteel huidige vrouw leren kennen. Klein probleem, zij woonde in Lombardzijde aan de kust. Dus uiteindelijk heb ik die afstand mee overbrugd en zijn wij in Nieuwpoort komen wonen.
0: Ja, dus nu woon je aan zee en werk je ook voor de gemeente Middelkerken. Wat heeft die plek allemaal te bieden? Dat moet jij weten bij uitstek, toch? Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, heel veel eigenlijk. Middelkerken heeft eigenlijk heel veel te bieden. Veel meer dan de mensen eigenlijk weten. Want Middelkerken staat natuurlijk gekend om zijn mooie siltgebouw dat recentelijk is gezet geweest. Westende is ook heel gekend van grote evenementen, zoals Tien om te zien die de afgelopen jaar daar werd georganiseerd. Maar Middelkerken is eigenlijk veel meer dan dat. Het is ongeveer een oppervlakte van 80 vierkante meter dat we hebben. En we hebben een kustlijn van 8 kilometer. Dus al de rest van die oppervlakte ligt eigenlijk in het hinterland. Dat is een echt waar de landbouwers zitten, boerenvelden en zo, landelijke wegentjes. Ideaal om te fietsen of door te rijden, zoals wandelingen te maken.
0: Oh.
2: Dus echt ja, prachtig eigenlijk.
0: Het hinterland klinkt ook als iets om met de motto te doen, Stef.
2: Onder andere, daar kun je zeker doorgaan. We hebben verschillende plekken dat je ook kunt bezoeken. We hebben bijvoorbeeld ook een kinderboerderij in het hinterland. We hebben een alpaca-boerderij die je kunt bezoeken. We hebben ook de eerste en de derde zondag in Leffingen, een van onze deelgemeentes, hebben we de Markt van de Makers, noemt dat. Dat zijn dan landbouwers, lokale mensen, die zelf dingen maken of telen en dan daar eigenlijk komen verkopen. Dat is ook een van onze dingen. We hebben ook echt wateren. Expeditie Hinterland wordt dat bij ons genoemd. Dat zijn echt rivieren en grachten waar je kunt op kajakken en andere wateractiviteiten doen.
0: Maar Stef, er is gewoon heel veel te beleven. Ja. Je had mij bij alpacas. Dat was ik verkocht voor Middelkerken. Dus ik ga Hinterland zeker eens een bezoekje binnenkort nog eens bezoeken. We hebben nog een paar weken zomervakantie. Hè. Merci voor alle tips en een fijne vrijdag daar voor jou. Hè.
2: Dat is heel graag gedaan en voor jullie ook.
0: Dank je. Nostalgie.
1: Luister en je bent

0: Er zijn alpakas in Middelkerken. Blij dat ik daar bijgeleerd, zeg.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Als jij nog zo'n goede tips hebt voor in eigen land, laat ze maar komen in de Nostalgie-app. Intussen laat ik de allerbeste hits op jou afkomen. Straks Roxette.
2: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
3: Zee Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n sausje wordt een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Klein Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
9: Amai, zo warm.
8: Of te koud.
9: Amai, zo koud.
8: Of te nat.
9: Amai, zo nat.
8: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
9: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
8: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions-film.
9: Amai, dat voorspelt veel goed.
8: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet-tv-box.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg, Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht nou even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe, Harry, toch.
13: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 2:45, het nieuws met Simon van Elslander. Politie Dendermonde waarschuwt goudzoekers na de vondst van die miljoenenschat.
16: Klopt, want er valt niets te rapen op de bouwwerf in Dendermonde, waar arbeiders gisteren voor 9 miljoen euro aan goud vonden. Sinds de vondst proberen heel wat mensen een kijkje te nemen, maar dat is volgens de politie geen goed idee. Het goud ligt intussen veilig opgeborgen in een kluis en het terrein is volledig uitgekamd. Bovendien is de werf levensgevaarlijk en verboden terrein, omdat het gebouw nu gesloopt wordt. Je blijft er dus maar beter weg. De NMBS schrapt een aantal P-treinen door de voorspelde hitte. Die extra spitstreinen staan overdag urenlang in de volle zon en hebben geen airco, waardoor het binnen veel te warm wordt. De spoorwegmaatschappij wil zo ook voorkomen dat treinen door oververhitte sporen stilvallen. Je vermijdt vandaag dus best de spits, neemt best wat water mee en je checkt je treinrit vooraf best even via de app van NMBS. Sport. Florine Gaspard heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. De 24-jarige Belgische klokte in haar reeks een tijd van 25 seconden en dat was goed voor de 13e kwalificatietijd. Vanavond mag ze dus opnieuw het water in voor de halve finales. Gaspard haalde eerder dit toernooi ook al de halve finales op de 100 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. En ook zonet heeft Roos van Otterdijk zich gekwalificeerd voor de halve finales van de 200 meter wisselslag.
1: Nostalgie weer.
16: Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselen bewolkt, meestal droog tot 28 graden dan. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
17: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie.
18: Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
18: Met Kim.

0: bij de Big Smile richting dat weekend. De voorbije 6 weken gingen we de hele wereld rond samen via de radio. Straks om 2 uur het laatste land bij Marcia.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En tot dan zitten we vanmiddag in België. Want soms vergeet je hoeveel ons kleine land te bieden heeft. Op een paar uurtjes rijden sta je van de kust via steden en kleine dorpjes in de Ardennen. We hebben ook veel steden die behapbaar zijn, waar je gewoon alles te voet kan doen. Dominique Snijders stuurt bijvoorbeeld laatst een weekendje naar Leuven geweest met mijn supervriendin. Gezellige stad, alles op loopafstand, restaurants en cafés vol een bak. Echt geweldig. Janne tipt hier ook nog Gent. Uiteraard, Negeduust, de stad van mijn hart. Ik woon daar vlakbij, dus ik moet daar ook op stemmen. Het is een vrij wijze stad. Zo wijs dat de New York Times Gent tipte als bestemming onlangs in een artikel. Ze schreven, ga niet naar Amsterdam of Venetië als je het druk vindt, maar ga richting Gent. De historische stad tussen de Schelde en de Leie is compact en autovrij grotendeels. 1400 jaar aan geschiedenis. Bezoek het Gravensteen of de Begijnenhoven, schreven ze in de New York Times. Ja, als die krant het zegt, moet je toch eens een kans geven. Ik wil daar ook aan toevoegen. Ga zeker naar het graffiti-straatje kijken, naar de kunst. Doe een boottochtje om de stad van op het water te beleven. En eet een gestreken mastel. Dat is ook van Gent. Dat is lekker als met kaneelsmaak. Echt een aanrader.

0: Don't worry, zorgeloos door je vrijdag. Misschien hoor je dit wel op weg naar Brussels Airport. Als heel Vlaanderen teruggelegd van op vakantie, kan jij eindelijk vertrekken. Ga zeker eens op zoek naar ons Ellen Petrie, want het is de laatste dag dat ze daar rondhangt. Straks eens horen waar ze ergens loopt.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar.
10: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
13: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Bijna 11:30, goedemiddag. Je hebt 2 minuten de tijd om je pet te zoeken en die achterstevoren op je hoofd te zetten. Dan ben je juist gekleed, zoals in de 90s, voor de Backstreet Boys zometeen.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Eerst nog een voorlaatste keer richting Brussels Airlines. De 6 voorbije weken. Dan sprokkelde ons Ellen Petrie verhalen van reizigers voor jou en mij. Bijna 2 miljoen mensen vertrekken daar op vakantie tijdens de zomervakantie. Maar die boel moet natuurlijk ook draaiende gehouden worden. Meer dan 10.000 mensen werken elke dag hard op Brussels Airport om ervoor te zorgen dat wij op reis kunnen gaan. En Ellen staat nu bij een van die harde werkers. Bij wie sta je, Ellen?
2: Ik sta hier bij Tineke. Jij hebt net een shift gehad.
3: Ja, ik heb bijna gedaan. Weer een drukke dag op 's avonds en vandaag. Ik ben hier passenger service agent. Ik doe dus check-in, de gates, als je soms op je naam hoort roepen op het einde van last and final call.
2: Heb ik al gehad.
3: Wel, bij deze, dat kan wel geweest zijn dat ik dat was. En ik verkoop ook upgrades op Afrikaanse vluchten of lange afstandsvluchten.
2: Verkoop upgrades? Is dat iets niet dat al vooraf moet gebeuren?
3: Je kan op voorhand een upgrade kopen. Je krijgt daarvoor een mail. Maar als je laatste minuut beslist van eventueel up te graden, kan dat altijd. Soms zijn er zelf dagen dat dat heel interessant is. Als zo'n vlucht volgeboekt is, dan hebben wij wel interessante prijzen om een upgrade te kopen. En dan maken wij de mensen soms last minute nog gelukkig.
2: Wel, dat zijn fantastische verhalen, maar er is volgens mij nog meer. Hè?
3: Ja, elke boardingpas is een ander verhaal. Hè? Net een mannetje, een jongenske, Hugo noemde hij, 13 jaar. Hij vertrok helemaal alleen naar New York voor de eerste keer, super zenuwachtig. Aan het vertellen en aan vragen stellen, honderden vragen. Ja, je merkte dat dat was voor die zenuwen kwijt te
2: spelen. Ja, tuurlijk.

0: Ja, merci dat we dat hier allemaal weer mee mochten voelen.
1: Wel, met plezier gedaan. Altijd welkom bij ons.
0: Zeker, dank je.
2: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Yes, we zijn vanmiddag samen toerist in eigen land. Eigen lof stinkt meestal, maar vandaag mag het. Maak maar reclame voor jouw woonplek of jouw favoriete plek in België. Waarom is dat de mooiste plaats in eigen land en is het een daguitstapje waard? Jouw reclamepraatje is welkom in de Nostalgie-app. Straks een bekend exportproduct uit België waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Axel Red komt eruit.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
7: Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Kim.

0: allerbeste muziek om door die hete vrijdag te geraken. Ik dacht, wat is het meest zwoele instrument? Toch wel de saxofoon. Dus straks komt Jeremy Rafferty aan met zijn Baker Street.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We reizen vlakbij huis nu. Je kan met de trein, te voet, met de fiets er gewoon naartoe, want we blijven in België tot 2 uur. Ga zeker eens naar het gezellige Poperingen, stuurt Jan Meeuw in de app van Nostalgie. Mijn geboortestad, genoemd de Keikoppen. Je hebt het Hoppenmuseum. Je kan zeker eens het Poperingse hommelbier proeven. Leuke terrasjes op de markt, de mooie velden en de fietsroutes in de Hoppenstreek. Gemakkelijk te bereiken met de trein. Sabine, die is dan weer ambassadeur voor Brugge, want zij stuurt dit.
2: Brugge is komen. Het Venetië van het noorden.
0: Top ambassadeur voor Brugge. En Iris die stuurt nog, hey Kim, kom ook eens naar het Hageland. Wij hebben mooie natuur, de fruitbloesems, het kasteel van Horst en de Vlooibergtoren. Prachtig voor een fietstochtje, het Hageland. En die Vlooibergtoren, dat is die zwevende trap in zo'n roestbruine kleur, 11 meter hoog, die vooral bekend geworden is dankzij de serie Cowboys. Je hebt die scène waarin ze op de trap staan en de assen uitstrooien en die door de wind dan zo terug in hun gezicht komen. Ik krijg er vooral een goesting van om die serie nog eens te herbekijken. Al die legendarische quotes.
3: Voorzichtig op de baan, hè.
0: Of deze ook.
4: De M van mij is de W van wij.
0: Is de W van wij.
5: For dildos from the Cowboys, push here.
0: Staat in Tieltwingen, die trap.

Die saxofoon is toch een prachtig instrument. En wie heeft dat gemaakt? Een Belg, jawel, Adolf Sax. Daarom heb je in zijn thuisstad Dinant zo'n brug met allemaal kleurrijke saxofoons op. Een van mijn favoriete plekken in België trouwens, Dinant. Als je er nog niet geweest bent, je hebt daar ook een citadel, je kan kajakken op het water en de Colibri-vallei om te wandelen. Echt zo'n wandeling in een kloof. Fameus de moeite, we hebben dat al een paar keer gedaan. The Only Way Is Up.

0: Straks bij Nostalgie.
1: De meeste dromen zijn bedrog, maar het is een realiteit dat jij het komende uur nog een voorlaatste keer de reiskar kan horen passeren. Er is nog een reisje voor jou, dus blijf vooral luisteren.
2: Mannetjes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja.
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Goedemiddag, het is 2:40, het nieuws met Simon van Elslander. De drukste julimaand in jaren op Brussels Airport.
2: Ja, het was de drukste juli sinds 2019. Op de luchthaven passeerden vorige maand zo'n 2,6 miljoen reizigers. En dat is een stijging van bijna 3% tegenover vorig jaar. De absolute topdag was 20 juli met ruim 92.000 passagiers. Dat kwam door de start van het bouwverlof, vertrekkende Tomorrowland-bezoekers en Formule 1-fans die na Spa-Francorchamps terug naar huis vlogen. Populaire bestemmingen zoals Spanje, Italië en Griekenland trokken traditioneel de meeste vakanties. Als je met diesel rijdt, tank je vandaag best nog even vol, want vanaf morgen stijgt de maximumprijs voor een liter diesel met ruim 7 cent naar 2,28 euro. Volgens de FOD Economie is de stijging een gevolg van de schommelende olieprijzen op de internationale markten, die door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten al maanden onder druk staan. Vandaag stegen ook al de prijzen voor benzine. En in Maasmechelen is de brandweer nog altijd bezig met het nablussen van een zware bosbrand in het Mechelsbos. Het vuur brak gisteravond uit en vernielde zo'n 1,5 hectare natuurgebied. De vlammen reikten tot hoog in de boomtoppen. Afgelopen nacht flakkerde de brand tot 2 keer toe opnieuw op. 2 bosbrandwagens houden de situatie ter plaatse in de gaten. De oorzaak van de brand die wordt nog onderzocht.
3: Nostalgie weer.
2: Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Volgende week dan begint ons nieuwe seizoen weer bij Nostalgie. Dus we gaan nog één dagje alles uit dat reisbureau halen. Ik kan vandaag nog een laatste keer trips winnen. En we reizen samen via de radio in eigen land vandaag.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Ans die zegt nog in de Nostalgie-app. Wij hadden een uitwisselingsstudent in huis. Die was enorm onder de indruk van België. We gingen onder andere naar Brugge, Gent, Antwerpen, Namen, Oostende. Zoveel te zien. En ook Tiffany uit Ronsen. Die vindt dat België veel te bieden heeft. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij gaat zelfs elk jaar met jouw twee zussen en broer op uitstap in België voor Moederdag. Wat een plezante traditie is dat. Hoe is dat ontstaan?
2: Maar dat is eigenlijk heel spontaan. Mijn jongste zus die een uitstap wou organiseren. En we vonden eigenlijk zodanig tof dat we elk jaar iemand aan de beurt was voor een uitstap te organiseren in België.
0: Oké, en waar zijn jullie dan zoal beland?
2: Nu in Brugge zijn we geweest, Leuven hebben we gedaan, Ieper, het Heuvelland en Doornik.
0: En wat was het leukste? Waar was je het meest van verrast?
2: Het meeste wat ik eigenlijk van verrast was eigenlijk gewoon een uitstap die eigenlijk grappig begonnen was. Was in Ieper gingen we een fietstochtje gaan doen. En mijn broer reed mee met mij. En mijn schoonzus zei opeens tot toen we in Ieper waren van oei, ik ben mijn broodje in de oven vergeten. Dus ben ik eerst nog moeten terugkeren met mijn broer. Maar uiteindelijk met een beetje uitstel, zijn we toch aan de tocht kunnen beginnen. We hebben de geschiedenis van Ieper, vooral de oorlog, de loopgraven gedaan. En daar was mijn jongste zus, had hij in een van die loopgraven beslist van ik ga eens lopen. Door die loopgraven, ik kon niet meer. Dat zegt dat zij aan het lopen was door die tunnels, was super grappig.
0: Ze dachten, let's put the loop in loopgraaf. En die begon gewoon te lopen.
2: Ja, maar ik weet het niet, want ik vroeg dan achteraf, waarom liep jij eigenlijk door die tunnel? En zij zegt, ik weet het niet.
0: Klinkt als een gezellig gezin, Tiffany. Het is moederdag voor morgen voor Antwerpenaren, maar jij bent uit Ronsen, dus jij viert het in mei, vermoed ik. Volgend jaar, waar gaan jullie dan heen? Weet je dat al, in eigen land?
2: Maar eigenlijk, omdat iedereen nu al aan de beurt geweest is, wat we nu doen, is dat iedereen een PowerPoint maakt. En dan houden we een gezellige avond en presenteren we allemaal ons voorstel. En dan mag mama kiezen welke uitstap dat we doen.
0: Schitterend. Dan ga je op die PowerPoint-avond alleen al veel bijleren over België eigenlijk, want je krijgt allemaal PowerPoints.
2: Zeker.
0: Dus wie weet kan je vandaag hier nog wat tips op doen om jouw PowerPoint voor te bereiden om een bestemming te kiezen. Hè? Of weet je al wat je gaat doen?
2: Wat ik interessant vind om te doen, is eigenlijk Gent ziek zitten.
0: Gent, zeker doen.
2: Zeker, zeker. Gaan we...
0: Het is vrij wijs, hè, Gent, toch?
2: Ja, wel, maar het idee zou zijn, van, omdat er heel veel over verteld geweest is van het Lam God, dus zou ik wel eens willen bezien.
0: Ah ja, dat snap ik.
2: Heel groot van in België.
0: Als je PowerPoint klaar is, Tiffany, dan mag je die doorsturen, want ik ben er ook wel benieuwd naar. Sowieso, nog een super fijne vrijdag. Salutjes.

0: Een ode aan alle zweetsnorren vandaag. Hot stuff van Donna Summer. Dat is ook het voordeel van een zomer die zo warm is dat je zelfs als toerist in eigen land het gevoel krijgt dat je op een tropische bestemming bent. Coldplay zingt straks over A Paradise.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, jij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Nieuw bij National Geographic.
6: It's been 25 years.
5: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
6: Without both of them, I would have never made it out.
5: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
6: I've always wanted to say thank you.
7: Thank you for saving my life.
5: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Het grote nostalgie reisbureau.

bijna 11:30 en dat geluid van de reiskar is nog niet gepasseerd. Als je het vanmiddag hoort, moet je zo snel mogelijk reiskar sturen in de Nostalgie-app. Het is de voorlaatste keer dat ze uitrijdt deze zomer. En jij kan €300 bij Brussels Airlines winnen. Daar kan je al eens een tripje mee doen. Oren open dus. En intussen doe je inspiratie op voor uitstappen in eigen land. Merci voor al die fijne tips. Bart van Driessen zegt nog, Schellebellen is gekend voor het gratis veer die je overzet naar de Kalkense Meerse en horeca. Serskamp is dan weer gekend voor de lekkere avocado van advocaatliever van de klok. Hallo, zegt Simon, bezoek ook eens het Merode gebied in Westerlo, Herselt. Momenteel is de musical Napoleon daar te zien in het prachtige kasteel De Merode. Mooi wandelen in de groene natuur en de abdij van Tongerlo met de replica van het laatste avondmaal. En nog zoveel meer om te zien. En Anna, die tip tot slot nog. Hoi, prachtige plek om te logeren is in vakantiewoning Villa Les Bruyères. Een gerenoveerde villa uit 1910 met hedendaags gemak en ingericht in de sfeer van toen. Gelegen in Dils en Stockholm tussen de Vaart en de Maas. Prachtige omgeving om te wandelen en te fietsen vlakbij Nationaal Park Hoge Kempen. Maar jongens, toch, ik ga hier een maand verlof moeten pakken om een Tour de la Belgique te doen. Nostalgie. Conclusie tot nu toe toch. Zeer veel te zien in België, heel divers ook. En dat allemaal op een scheet rijden eigenlijk, hè. Soms zou je dat bijna vergeten. Ace of Base komt eraan. Eerst The Power of Love.

Die van Ace of Base komen uit Zweden. Ik heb wat honger, dus ik moet altijd aan Zweedse balkjes denken dan. Maar we reizen vandaag in België, dus het is eerder stoofvlees of Vlaamse koude plazen, wat persen met tonijn, ham met asperges ingerold, witloof. Oh, wat je ook aan het eten bent, smakelijk. Ik zorg hier voor de juiste muziek. The Blues Brothers.

0: Waar blijft die reisker? Ze is dichtbij, lieve vrienden. De voorlaatste keer dat ze deze zomer uitrijdt. Dus grijp je kans. Laat het niet liggen, alsjeblieft. Want je kan vanmiddag een voucher winnen van €300 bij Brussels Airlines. Daarmee kan je eens met twee personen een citytrip doen, bijvoorbeeld. En het is nog altijd trakteerweek, dus je wint de prijs voor iemand anders. Als je de reiskar hoort passeren, stuur in de Nostalgie-app reiskar en de persoon erbij die jij graag een cadeautje wil geven. Cadeautje, een schone cadeau zelfs. Oren open.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Oh ja, je hebt het goed gehoord. Het geluid van de reiskaars is gepasseerd. Wij hebben bij Nostalgie al zeker 100 vrienden van de club hier op reis gestuurd. Maar wie is de voorlaatste? Oh, vind ik spannend. Uit alle berichtjes, waarvoor dank, gaan we nu willekeurig iemand opbellen. De voorlaatste winnaar van deze zomer.
1: Hallo, met Jochem.
0: Goedemiddag, Jochem. Jij bent de winnaar van deze zomer, de voorlaatste.
1: Dat is een goeie.
0: Dat is een goeie, zegt hem.
1: Ja, dat kan pomp af.
0: Dat is zeker een goeie, want jij wint €300 bij Brussels Airlines. Wie ga jij trakteren daarmee?
1: Ja, Kim, mijn huisgenoten, die tolereert mij nog altijd. Dus die heeft dat wel verdiend, denk ik.
0: Ja, Kim en zijn doorgaans tolerante mensen, Jochem. Maar waarom is het zo moeilijk om met jou samen te wonen misschien?
1: Ja, nee, het is een beetje een uitzonderlijke situatie. Ik ging verhuizen, ik had mijn huis verkocht. En ik ging een caravan wonen tijdelijk totdat mijn eigen woning af was. Op mijn eigen bouwgrond, zoals veel mensen doen.
0: Uh-huh.
1: En dat is een beetje vertraagd geraakt. En toevallig op het moment dat ik daarin ging trekken, was zij een beetje ziek. En zij zei, ik durf even niet alleen blijven. Ik heb graag iemand die bij me blijft. Ik zei, ik zal even bij u komen wonen. En dat is een beetje aangesleept en de bouw heeft vertraging opgelopen en ze tolereert mij nog altijd daar. Dus.
0: Amai, dus anders moest jij in zo'n caravannetje op een werf in het stof gaan wonen en nu woon jij bij vriendin Kim om...
1: Inderdaad. Ja. Inderdaad, ja.
0: Amai, dat zijn goede vrienden toch, hè? Amai.
1: Ja, dat is dat.
0: Ja. Wat gaat zij niet denken als jij zegt dat jij haar nu op reis stuurt op jouw kosten?
1: Geen idee. Ik zou zelfs niet weten waar ze naartoe gaat gaan. Maar ze zal wel iets of wat vinden, denk ik.
0: Ja, sowieso. €300, daar raak je al eens ergens mee. Veel succes met de verbouwingen nog, zou ik zeggen. Is er het einde in zicht of niet?
1: Laten we zeggen nog een paar maanden, denk ik.
0: Oké, de laatste loodjes en al die dingen.
1: Ja.
0: Maar vele groetjes aan Kim. Wat een top huisgenoot heb je daar te pakken. Fijne dag nog, hè.
1: Dat is goed. Ja, dankjewel. Dag.
2: Luister en je bent op vakantie.

Frank Stallone heeft gelijk. Far From Over. Nog een allerlaatste keer kan je straks bij Marcia na 2 uur proberen meespelen voor een reis op onze kosten, de kosten van nostalgie. Nog niet opgeven, echt waar. Ik geloof in jou. Die laatste keer, dat gaat de jouwe zijn. Gewoon blijven luisteren. Dit vind ik een absoluut schattig lied. Kapot gespeeld op de MP3-speler vroeger. Kiss Me van Sixpence None the Richer.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Single na het nieuws van 1 uur. En we blijven op stap in eigen land. Dus als jij nog uittips hebt, laat maar komen in de Nostalgie-app.
2: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
3: Amai, zo warm.
2: Of te koud.
3: Amai, zo koud.
2: Of te nat.
3: Amai, zo nat.
2: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
3: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
2: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
3: Amai, dat voorspelt veel goed.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Irisje, is je kamer opgeruimd?
5: Ja, papa.
4: En de plantjes water gegeven?
5: Ja, papa.
4: Onze Bobby uitgelaten?
5: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
4: Hoe bedoel je?
5: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
4: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
5: Paniekeur.
6: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
7: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
6: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1:40, het nieuws met Fraukje Kaljon. Het is een dag van veel records.
8: Ja, want we zitten nu officieel in een derde hittegolf. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel werd zojuist 32,2 graden gemeten. En daarmee is ook het dagrecord verbroken. Het was nog nooit zo warm op een 14 augustus sinds het begin van de metingen. En mogelijk wordt het ook nog de warmste dag van heel dit jaar. Want als de temperatuur boven de 35,5 graden uitkomt, dat is zeker mogelijk. Want lokaal wordt er tot 37 graden verwacht. De Russische gevangene die 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is aan ons land overgeleverd. De man is aangehouden voor de ontsnapping en voor verboden wapenbezit. De man werd in juni naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie, maar tijdens een kledingwissel vluchtte hij weg. Pas 2 maanden later werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Volgens zijn advocaat had hij zijn ontsnapping niet gepland en was het een ingeving van het moment. Op het EK Atletiek stoten de Belgian Tornadoes onze mannelijke estafetteploeg door naar de finale van de 4x400 meter. Ze hadden de 2e beste tijd van alle teams en het was ook hun beste van het seizoen. Ook de Cheetahs, onze vrouwelijke estafetteploeg, mogen door naar de finale. Ze hadden de beste verliezende tijd. En dan nog, Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Lukaku zette in Istanbul zijn handtekening onder een contract van 1 jaar, met optie op een extra jaar. Lukaku noemde Turkije een tweede thuis. Hij woonde daar als kind, omdat zijn papa daar toen speelde. Lukaku hoopt bij Fenerbahçe opnieuw op een topniveau te spelen, na een mislukt seizoen bij zijn vorige Italiaanse club Napoli.
0: Nostalgie weer.
8: Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen- en onweersbuien over ons heen. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog bij 28 graden. Volgende week wordt minder warm en bewolkt met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Wat is dat met die records, vrouwtje?
8: Zot, hè?
1: Een derde hittegolf. We zijn dat hier aan het verzamelen, zoals Pokémon-kaarten. Zo. Ja. Nog eentje erbij. Oké, we gaan maar voor de juiste muziek zorgen dan straks. Walking on Sunshine.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Kim.

0: Proficiat, zou ik zeggen, met jouw officiële derde hittegolf. Derde keer, goede keer zeker. Ik hoop dat je daar wat verkoeling kan vinden vandaag.
1: Reis rond de wereld.
0: Zet de airco aan en ga mee op trip door eigen land hier bij Nostalgie. 6 weken lang gingen we op reis door de wereld met vandaag voorlaatste halte in België. We krijgen veel tips van jou hier in de Nostalgie-app. Hoi iedereen, Lier is een gezellige stad om te bezoeken, zegt Petra van Houwaert. Het Begijnhof, wandelen op de dijken langs de Neten, de Groene Vesten, de Zimmertoren met museum, gezellige kleine straatjes, bruggetjes en heerlijke horeca. Martin die raadt nog de Dronken Put in Middelkerken aan. Dat is een speciale belevenis en gratis, zegt ze. Bent eens gaan opzoeken, dat is een diepe put met daarin een betonnen constructie die ze gemaakt hebben vroeger voor water. En die is volledig scheef gezakt door zijn gewicht. Dus als je daarin rondloopt, voelt het alsof je dronken bent. Vandaar de Dronkenput. Martin zegt nog, hierbij een oproep aan de burgemeester van Middelkerken om deze toch wat onderhoud te geven. Ik geef het door bij deze. Voorbij zomer kwam ook elke week onze treintipper Christophe Eelen een uitstap in eigen land aanraden. En hij vindt Bokrijk nog altijd een van zijn favorieten.
2: Ik ga wel al direct beginnen met een goede tip. Als je naar Bokrijk gaat, voorzie minstens een halve dag. Want er is zoveel te doen, ja, je hebt je tijd echt wel nodig. Wat dacht je, Kim, van schapen knuffelen?
0: Ja!
2: Ja, broodbakken, rijden in een huifkar en allerlei andere nostalgische figuren tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld de pastoor. Ja, dat katapulteert je echt wel terug naar hoe het vroeger was, hè. Ze waren vroeger blijkbaar heel streng. En dat kan je ervaren op de schoolbanken, want je kan daar nog eens gaan zitten op de schoolbanken. Ja. Dus als je dat nog eens wil beleven, zeker een keer doen. Je kan er ook nog eens goed ravotten, zoals vroeger, in de natuur, kampen bouwen, spelletjes spelen. Echt weg van die gsm's, van die computers. Gewoon buiten. Heerlijk. Er is trouwens nog iets fijn, Kim. Als je echt niet weet wat doen deze zomer met je kinderen. De grootste openluchtspeeltuin van Vlaanderen met megaglijbanen, schommels en een doolhof. Al wel, ook in Bokrijk. Je zit er echt in het midden van de natuur. Wat tijdens die hittegolven toch wel voor een klein beetje verkoeling zorgt.
0: Verkoeling klinkt altijd goed. Alle tips van onze treintipper vind je op de Instagram-pagina van Nostalgie. Inspiratie om die laatste weken zomervakantie nog gevuld te krijgen met jouw kinderen. Daft Punk, Get Lucky.

0: Bombi.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt het?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco, omarm het leven.
13: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
13: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
16: Het grote nostalgie-reis.

Amazing vrijdag met Matthew Wilder. Er is zoveel te beleven in ons klein landje. Ik geniet van alle tips in de Nostalgie-app. Merci daarvoor. Van Hekke Lieve, denk nog aan railbiken in Onet. Dat is met precies zo'n go-kart dat je rijdt op een oud treinspoor. Ik heb dat ook eens gedaan met het gezin. Zeer plezant. Op het einde kan je dan wandelen naar de abdij van Maritsu en daarna terug met de railbike. Nog een extra tip van mij. Doe jouw voetjes omhoog, zodat de rest van het gezin kan trappen. Het is al warm genoeg, zeg.

spel van de liefde is ingewikkeld. Er zijn geen duidelijke spelregels. Toch? A wicked game. Nobody loves no one. Je bent toerist in eigen land vandaag. En Bruce Springsteen, die heeft ook een band met België. Dat is juist. Iemand stuurt dat hier in de app. Zijn dochter Jessica is samen met een Limburger. Doet ook aan paardensport. Vertoegt wel eens op een Belgisch paard, want wij hebben goede paarden. Bruce Springsteen, Glory Days.

0: Het is iets over 1:30. Het zweet loopt al over jouw rug. En vanavond zijn er dus dapperen die de dode tocht gaan wandelen. In Bornem, 100 kilometer. Echt crazy. Mijn nicht doet ook voor het eerst mee, dus succes nichtje als je luistert. De juiste playlist hier op Nostalgie om op te wandelen. Muziek om jou steun te geven. Straks Vanessa Paradis.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Het grote nostalgie-reisbureau.
6: Met Kim.

0: Met de dartspijl in de hand en een wereldkaart aan de studiowand kiest Marcia het volgende land.
1: Ja. Reis rond de wereld.
2: Dat is ook rijmen en dichten zonder uw gat op te
0: Ik weet het. Goedemiddag Marcia.
2: Hallo.
0: Vanmiddag zaten we in België. Zoveel mooie plekken om dichtbij te ontdekken. Zee, Ardennen, steden, veldbaantjes om met de motto te cruisen. En Misha Steeman stuurt hier nog, als je de Westhoek bezoekt, niet vergeten dat ze daar heerlijke wijn en cava maken. Bij Entre deux Monts, een domein dat je kan bezoeken. Je kan er ook proeven. En ze hebben daar ook lekkere zelfgemaakte gin. Zeker de moeite waard.
2: Je had mij bij cava en wijn. Ik ben helemaal mee.
0: Super. Wat is je eigen Belgische cava? Ik heb gewoon weer zoveel ontdekt. Ja. Ah, en Frederike stuurt nu ook nog, waar Sean Dont woont in Overmeren, een boottochtje maken op het Donkmeer. Er valt zoveel te beleven vlakbij.
2: Dat is echt ook wel een dingetje, dat Donkmeer. Onze collega Bart van het Nieuws praat er ook vaak over. Die is ook van die kanten en die is verliefd op dat gebied daar. Dus de moeite wel echt,
0: Die praat daar zoveel over, Bart.
2: Ja, dagelijks.
0: Echt, stop over je Donkmeer, Bart. Zo is het bijna. Maar het is niet te geloven, het laatste land.
2: Ja, ik sta klaar en ik ga proberen een keer goed ver weg te gooien.
0: We zaten in België, dus we kunnen... Wow!
2: Oh!
0: We zitten inderdaad ver.
2: We zitten in Zuidoost-Azië en het is een hele grote eilandengroep. En het zijn inderdaad, wat ik dacht, de Filipijnen.
0: Oh, de Filipijnen.
2: Ben jij daar ooit al geweest?
0: Het zegt me niets. Ik ben nog nooit richting Azië geweest.
2: Tom Waas wel al. Die was gisteren nog op tv.
0: Dat is juist. Dat was ook de Filipijnen.
2: Ja, ja. Maar voor de rest is het voor mij ook geen vette. Dus praat ons er gerust over bij. In de nostalgie-app zou ik zo denken. De Filipijnen, ja, dat moet wel boeiend zijn, denk ik.
0: Ben je er al geweest of wil je er naartoe en ken je er iets over? Kan ook, hè. Mm-hmm. Heb je roots in de Filipijnen? Kan ook. Laat van je horen in de nostalgie-app. En vanaf 2 uur ontdekken we er alles over. Samen met Marcia.
2: Yes.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

Plezant om deze van Texas ook nog eens te horen. Halo, straks neemt Marcel jou mee naar de Filipijnen. Na 2 uur, 10.000 kilometer van hier. En ze hebben daar momenteel iets wat wij zo graag willen. Regen. Het is regenseizoen daar. Natasja stuurt nog in de Nostalgie-app. Hoppa, van de Filipijnen ken ik niks, dus ben benieuwd wat mensen te vertellen hebben. Laat de goede muziek ook maar komen, want wij zijn op weg naar Frankrijk voor een weekendje. Hey, beaucoup de plezier en veel goede muziek hoor. Hier geen probleem. De Beach Boys.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtje, je gaat best niet zwemmen in de Oerten op dit moment.
2: In Ferrière in de provincie Luik zijn zeker 7 kinderen ziek geworden tijdens een vakantiekamp. Ze hadden in de Oerten gezwommen en kregen daarna last van misselijkheid en diarree. Dat meldt burgemeester. Wellicht zijn ze besmet geraakt met de salmonella-bacterie. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten intussen naar huis. De kampleiding besliste om het kamp vroeger te stoppen. De gemeente raadt iedereen af om op dit moment in de Oerten te zwemmen. Het waterpeil van de rivier staat heel laag. En dat verhoogt de gezondheidsrisico's. We zitten nu officieel in een derde hittegolf. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel werd zojuist 32,2 graden gemeten en daarmee is ook het dagrecord verbroken. Het was nog nooit zo warm dus op een 14 augustus sinds het begin van de metingen. En mogelijk wordt het ook nog de warmste dag van heel dit jaar als de temperatuur boven de 35,5 graden uitkomt. En dat is zeker mogelijk, want lokaal wordt er tot 37 graden verwacht. En op het EK Atletiek stoten de Belgian Tornadoes, onze mannelijke estafetteploeg, door naar de finale van de 4x400 meter. Ze hadden de tweede beste tijd van alle teams en het was ook hun beste tijd van het seizoen. Ook de Cheetahs, de vrouwen, mogen naar de finale. Zij liepen de beste verliezende tijd. Zevenkanser Norwit staat dan weer 12e na de 100 meter hoorde. Op dit moment is het hoogspringen bezig en later vandaag doet ze ook nog mee in het kogelstoten en de 200 meter. En op de 1500 meter zijn dan Pieter Sis, Ruben Verheide en Jochem Vermeulen uitgeschakeld. Ze eindigden in hun reeks buiten de top 10.
3: Nostalgie weer.
2: Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijke regen- en onweersbuien over ons heen. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog bij 28 graden. En volgende week wordt minder warm en bewolkt met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Marcia.
1: Wat denk je? Vliegen we samen naar de Filipijnen? Let's go. Met jouw tips in de app. Yeah.

0: Oh, geen bang hartje nodig hoor, in jouw vrijdag hier bij Nostalgie. Hier vlieg jij naar het weekend, beloofd. En dat gaan we trouwens doen met een heel mooie laatste vakantiebestemming die we gaan ontdekken samen.
1: Reis rond de wereld.
0: Nou, voor de laatste trip in onze reis rond de wereld eindigen we in Zuidoost-Azië deze namiddag. In de westelijke Stille Oceaan. En meer bepaald in de Filipijnen. Tom Waas vloog er gisteren nog naartoe op tv, heb ik gezien. Hij heeft de Filipijnen dus al lang van zijn bucketlist kunnen schrappen. Maar ik hoop stiekem dat jij dat misschien ook al hebt kunnen doen in de voorbije jaren. Want ik ben zo ongelooflijk benieuwd om een beetje bij te leren over de cultuur daar, de natuur, het eten, de mensen, de sfeer. Dus praat er zeker over mee in de Nostalgie-app, heel graag. Wat is jouw mooiste reiservaring in de Filipijnen? Welke tips heb je daar? Welke plek moeten we er zeker eens opzoeken of uitproberen? Stuur het mij door in de Nostalgie-app en dan kunnen we er samen een mooie laatste trip van maken doorheen de Filipijnen in onze reis rond de wereld. En kijk eens aan wie er nogal mee vliegt. Michael Jackson en Syeda Garrett. I just can't stop loving you.

December 1963, Frankie Valli en The Four Seasons. Ondertussen krijg ik al een heel aantal fotootjes doorgestuurd in de nostalgie-app van de lokale fauna in de Filipijnen. Een paar fotootjes van de tarsier die binnenkomt. Een klein nachtdiertje. Gigantische ogen, lange vingers zie ik op die foto. En blijkbaar hebben ze ook het vermogen, die diertjes, om hun hoofd bijna volledig te kunnen omdraaien. Ik voel dat het een boeiende reis gaat worden doorheen de Filipijnen. We ontdekken samen gewoon verder wat er nog allemaal te beleven valt. Na 5 en Carly Rae Jepsen zometeen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Leden bij Leeman.
7: Zeg Harry, waar zit jij nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe Harry toch.
9: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
6: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
11: Amai, zo warm.
10: Of te koud.
11: Amai, zo koud.
10: Of te nat.
11: Amai, zo nat.
10: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
11: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
10: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
11: Amai, dat voorspelt veel goed.
10: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
12: Het grote nostalgie reisbureau.

Carly Rae Jepsen, Carly en Call Me. Het is bijna weekend voor iedereen. We gaan verder met onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. We landen in de Filipijnen deze namiddag. Een land waarbij ik toch vaak het concept eilandhoppen hoor. Of waar mensen toch al graag wandelend of trekkend doorheen reizen. Een eilandengroep van meer dan 7600 eilanden heb ik al bijgeleerd in de Nostalgie-app. En ik vermoed dat je daar dus ook wel een heel schoon stukje natuur kan gaan bewonderen. Guillaume bijvoorbeeld, die bevestigt dat al in zijn bericht. Hij stuurt Buckwheat Bay door als aanrader. Een grote baai in het noorden van het Filipijnse eiland Palawan. Waar je dus supertof kan gaan eilandhoppen. Tussen tientallen kleine eilandjes met steile kalkstenen rotswanden. Prachtig blauw water, verborgen lagunes en stranden mag je daar verwachten. En echt een paradijselijke sfeer, zegt hij. Guillaume heeft daar trouwens een tour geboekt op een traditionele Filipijnse boot. Die dan van plek naar plek vaart. Tussen al die gigantische groene rotswanden door. Indrukwekkende uitzichten moeten dat zijn, Guillaume, kan ik me voorstellen. En Hilde Lemmes was dan weer onder de indruk van onder andere het eiland Siquijor. Die moet je ook zeker op je reisroute zetten als je ooit in de Filipijnen belandt. Een magisch eiland met prachtige watervallen en palmbomen. En ook bekend om zijn vele volksverhalen blijkbaar over heksen en traditionele genezers en zo. Wordt ook wel het voodoo-eiland genoemd, zegt Hilde erbij naar berichtje. Een plek dus even mooi als mysterieus, het eiland Siquijor in de Filipijnen. En zo trekken we beetje bij beetje door de pracht en praal van dat land. Praat er gerust over mee in de Nostalgie-app. En dan zorg ik voor de muziek. Hier is Journey.

0: Dit voelt nu toch als een zonnige autorit met de raampjes open. Heerlijk, deze Doobie Brothers. Listen to the music, je doet het hier bij Nostalgie. Zometeen heb ik voor jou een song die ruikt naar leer. En een mix van 80's haarlak en sigarettenrook. Over een goede 2 minuten.
1: 3, 2, 1. Het is 8:15.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
7: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Irisje, is je kamer opgeruimd?
13: Ja, papa.
12: En de plantjes water gegeven?
13: Ja, papa.
12: Onze Bobby uitgelaten?
13: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
12: Hoe bedoel je?
13: Mama, een cadeau voor Moederdag.
12: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
13: Paniekeur.
12: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuincenterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
14: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuincenterklaas.
12: Tuincenterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
15: Nieuw bij National Geographic.
16: It's been 25 years.
15: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
16: Without both of them, I would have never made it out.
15: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
16: I've always wanted to say thank you.
17: Thank you for saving my life.
15: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
1: We are music. Het grote nostalgie-reisbureau.
18: Met Marcia.

voorbije 6 weken hebben we samen met jou rond de wereld gereisd hier op de radio. Met de hulp van jouw tips, jouw reisverhalen in de Nostalgie-app. En onze laatste stop is de Filipijnen geworden vandaag. Een paradijselijke bestemming, zeg. Aan de foto's te zien in de app, ongelooflijk. Tussendoor stuurt Ella Krijns Cebu City door als aanrader. Omdat je daar, zegt ze, de mix hebt van geschiedenis en ook spectaculaire natuur in de verre omgeving van Cebu City. Is trouwens een van de oudste steden van het land, met de Basilica Minore del Santo Niño, die je zeker eens moet gaan bezoeken. Een van de belangrijkste kerken van de Filipijnen. En zeker ook eens doorrijden naar Moal Boal, zegt Ella. Op een uurtje of twee rijden van Cebu. Daar kun je dan gaan snorkelen tussen de sardines, blijkbaar. In het helderste water dat Ella gezien heeft in haar leven. Dat moet een ervaring zijn, denk ik. Om zo plots zo'n grote zilveren wolk van duizenden vissen te zien voorbij zwemmen voor je neus. Leuke verhalen al over de Filipijnen. We gaan door tot een uur of 6. En hier bij mij nu, Tsukero. Baila, sexy thing.

0: feel good.
1: Straks bij Nostalgie.
2: 90s Nostalgie met Dr. Alban.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denk je?
4: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Smartfoto.be.
11: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
12: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
11: Echt of wat?
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
15: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
16: Nostalgie. Het is 2:01 al. Tijd voor het nieuws met Fraukje Kaljon. We beginnen met een gasontploffing in Brussel, Fraukje.
17: Ja, daar zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 explosies in een gebouw dat meldt gasnetbeheerder Sibelga. Het gebouw werd ontruimd door een gaslek. 2 werknemers van Sibelga en een brandweerman raakten gewond. Ze liepen brandwonden op, maar het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. In totaal werden zo'n 100 mensen geëvacueerd uit het gebouw. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Het gaslek heeft intussen ook een impact op het tramverkeer in Brussel. Tramlijnen 92 en 93 zijn onderbroken. In Verrières in de provincie Luik zijn zeker 7 Vlaamse kinderen besmet met de salmonella-bacterie nadat ze in de oerten hadden gezwommen, dat meldt de burgemeester. Het gaat om kinderen tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze werden misselijk en hadden diarree en werden naar het ziekenhuis gebracht. Maar ze mochten intussen wel weer naar huis. De kampleiding besliste om het kamp vroeger te stoppen. De gemeente raadt intussen iedereen af om op dit moment in rivieren of meren te zwemmen, want het waterpeil staat heel laag en dat verhoogt de kans op bacteriën. En op het EK Atletiek hebben Ben Broeders en Ilio Filtjens zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. Ze sprongen allebei over 5,60 meter. Meteen een succes voor Filtjens, want het is nog maar zijn eerste EK. Ook de mannen- en vrouwen-estafetteploeg stoten door naar de finale van de 4x400 meter. En zevenkampster Norvit staat voorlopig 7e na 2 disciplines. Ze sprong in het hoogspringen over 1,77 meter. Dat is haar beste sprong van het seizoen.
18: Nostalgie weer.
17: Zonnig en snikheet tot zon 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijke regen- en onweersbuien. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog en 28 graden. En volgende week wordt het minder warm en bewolkt met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
19: Nostalgie.
18: Het grote Nostalgie reisbureau.
19: Met Marcia.

Ja, aan sunshine geen gebrek vandaag. Het zit in de music, jazeker, maar ook absoluut in de lucht. Collectief puffen vandaag, op de warmste dag van het jaar. Het is zo net officieel bevestigd, zie ik, met 35,7 graden gemeten op de thermometer in Ukkel. Danny Gerard stuurt zelfs 36,5 graad door vanuit Olen. Jongens toch, we gaan samen nog gauw schuilen in de Filipijnen dan, denk ik. Onze laatste vakantiebestemming in onze reis rond de wereld. Daar doen ze het met 29 graden vandaag. Dat is toch al iets frisser dan hier. Thomas Korevits stuurt door dat hij er 6 jaar geleden nog op rondreis is geweest. En hij vindt dat je absoluut naar Banawe en Batat moet gaan. Helemaal in het noorden van de Filipijnen. Je ziet daar eeuwenoude, felgroene reisterrassen, zegt hij, midden in de bergen. En tussen die terrassen wandel je dan over smalle paadjes langs kleine dorpjes en beekjes met fantastische uitzichten om van te genieten. Thomas, vriend, dat is nog eens iets anders, denk ik dan, hè, dan de voorhete asfalt en klinkers die we nu onder onze voeten hebben. Samen verkoeling zoeken in de muziek komt helemaal goed. Zometeen met Freddie Mercury en nu Aloe Black.

0: Blijf zeker ook bij mij voor een dikke 80's knaller van Van Halen zometeen. En voor een van de mooiste comebacks uit de muziek. Daar kom ik zo nog op terug.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmis.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Het grote nostalgie-reis.

enkel de grootste hit. I Will Survive van Gloria Gaynor hier bij Nostalgie. En dan gaan we recht naar een van de mooiste comebacks toch wel uit de muziekgeschiedenis. Ik heb het hier over een gitaargod die zijn grote rockkleppers plots op een dag veel kleiner en intiemer en volledig akoestisch durfde spelen in een mini-studiootje met een handvol fans rond hem heen. Toegankelijker kun je hem niet hebben, denk ik. De enige echte Eric Clapton in een van de beste sessies uit de MTV Unplugged-reeks. Dit is Layla.

0: We gaan, jij en ik, zo meteen nog eens terug naar de Filipijnen. Waar je naast paradijselijke natuurbeelden en rijsterrassen en turquoise blauwe waters ook een enorm belangrijke levensbrandstof kan vinden, zie ik. Ik tel al 14 mensen ondertussen in de Nostalgie-app die erin geslaagd zijn om die te vinden. Ik praat je bij Nano Doubt en Abba zo meteen.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En we nemen Barbara ook mee.
4: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
7: Het grote nostalgie reisbureau
8: met Marcia.

We zijn door de Filipijnen aan het trekken vandaag in onze reis rond de wereld. Voor een beetje extra vakantiegevoel in die vrijdagnamiddag van jou. En het is zo mooi om te zien eigenlijk in de app hoeveel mensen daarnaast een top reiservaring ook de liefde gevonden hebben. Wim Peters spreekt ervan mee bijvoorbeeld in de app. Didier de Rudder is ook getrouwd met een Filipijnse. Ondertussen al 3 keer naar daar gereisd om te gaan genieten van de beach resorts, om te gaan snorkelen en ook pancit te eten. Ik hoop dat ik het juist uitspreek, Didier. Dat is een nationaal gerecht met noedels, wortels, ajuinen, selder en kip. En de noedels in het gerecht staan blijkbaar ook symbool, lees ik, voor een lang, een gezond en gelukkig leven. Doe maar een goed bordje vol dan. Dat kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. En ook Injas Mertens is dolgelukkig met zijn Filipijnse schone van het eiland Mindanao, waar je heerlijke stukken fruit kan smullen. De durian bijvoorbeeld, dat is een grote stekelige vrucht. Of de Carabao mango, een van de zoetste en lekkerste mango-soorten ter wereld. Zie, dat vind ik leuk, dat we de Filipijnse specialiteiten en keuken ook stilaan beginnen te verkennen. Praat er gerust over mee, over jouw reiservaringen en tips vanuit de Filipijnen. En dan genieten wij ondertussen van UB40, Rat in My Kitchen. Meezing maar.

0: Kennedy Boulevard van Axel Red. Vergeet hem niet, hè. Onze nostalgie-reiskar, straks rijdt hij voor de allerlaatste keer deze zomer uit. En dan help ik jou misschien wel via die weg om iemand die jij graag ziet te trakteren op een leuk zomerpakketje. Volledig op onze kosten. Straks vanaf 4 uur gaan we weer spelen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Eerst nog langs George Michael.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nostalgie. Het is 3 voor 4 ondertussen. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Jij weet meer over een zware natuurbrand in de Hoge Venen.
2: Ja, de natuurbrand brak vanmiddag uit in de gemeente Balen. Dat bevestigt het Waals Natuur en Bos. Het vuur verspreidt zich razendsnel, maar het is moeilijk te bereiken. Mogelijk 1000 hectare natuur werd al verwoest. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones om de brand te lokaliseren. Ook quads en helikopters van de politie worden ingezet. De burgemeester heeft een provinciaal noodplan geëvacueerd. En intussen worden ook 4 gemeenten volledig geëvacueerd. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies in een gebouw, dat meldt gasnetbeheerder Sibelga. Het zou gaan om 2 werknemers van Sibelga en een brandweerman. Ze kwamen ter plaatse voor een gaslek. Hulpdiensten zoeken nog naar personen die vastzitten in het gebouw. 1 iemand zou in een schacht zijn gevallen en is moeilijk bereikbaar. In totaal werden zo'n 100 mensen geëvacueerd uit het gebouw. En het is nog een dag van veel records. Het is officieel de warmste dag van het jaar. In Ukkel is zo net 35,7 graden gemeten. En het wordt nog wat warmer. Lokaal kan het tot 37 graden worden. Ook het dagrecord sneuvelde al. Het vorige record dateert van 2022. Toen was het zo'n 31,9 graden. En het is ook officieel de 3e hittegolf van het jaar. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden.
1: Nostalgie weer.
2: Zonnig en snik. Heet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we opnieuw mogelijk regen en onweersbuien. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog en 28 graden. En volgende week wordt minder warm en bewolkt met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Marcia.

Die hebben we toch ook alweer gehad. De Leila's van de Kreuners. En dan nu volle focus op de allerlaatste rit van onze nostalgie-reiskar. De hele zomer lang hebben we zoveel mensen in ons clubje gelukkig kunnen maken met een trip of met een leuke zomercadeau uit onze reiskar. Dit uur rijdt hij dus voor de laatste keer uit. En het is trakteerweek, dus je kan een cadeau winnen voor iemand die het volgens jou nu eens echt verdient. En ik heb voor deze laatste keer in de aanbieding een heel tof zomerpakket. Met daarin een gezinsabonnement bij strips.be. Dat is meer dan 150 stripreeksen en 3000 stripalbums in totaal in je broekzak. Super leesplezier voor jong en oud. En daarnaast ook nog eens een bon van €50... om al je vakantiefoto's netjes te laten afdrukken op smartfoto.be in een fotoboek dat jij daar helemaal naar je goesting kan samenstellen. Dat is dus het volledige pakket dat je kan scoren hier bij mij om een favoriete persoon in je leven mee te kunnen verrassen. Hoe leuk zou dat zijn? Je maakt daar kans op dus door onze nostalgie-reiskar goed in de gaten te houden. Ik laat nog eens horen hoe hij klinkt, dus je hoeft nu nog niet te sturen, maar ik laat nog eens horen hoe hij klinkt, zodat iedereen mee is in het geluid dat we zoeken. Voilà, dat is hem. Dat geluid ga je dus nog eens terug horen, nog voor 5 uur. Hoor je dat gebeuren, dan is het absoluut het moment om reiskaart te sturen in de Nostalgie-app. En zet er gerust ook bij in je berichtje wie je wil verrassen met ons cadeaupakket en waarom. En dan win jij, wie weet wel, een gezinsabonnement bij strips.be. En daarbovenop ook nog eens die smartfotobon van €50 voor een persoon die het in jouw ogen echt wel verdient. Veel succes, ik duim voor jou. En ik zorg ook voor Sister Sledge hier. We are family.

0: had alles behalve een wonderful life toen hij dit schreef. Nostalgie. Financiële problemen, een huwelijk opspringen, op het randje van dakloos ook die man. Maar deze song trok hem er gelukkig weer uit die neerwaartse spiraal. Wonderful life, Sonnet van Black, onderweg naar de Hansenbroers. Oh, en wat hebben we hier, zeg? Nostalgie.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Zelfbouwmarkt.
3: Bouwen aan je thuis. Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: It's been 25 years.
4: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
5: Without both of them, I would have never made it out.
4: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
5: I've always wanted to say thank you.
6: Thank you for saving my life.
4: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Het grote nostalgie reisbureau.

0: zwoele samenwerking tussen Shawn Mendes en Camila Cabello. Ja, en dat was hem wel degelijk daar straks. Hè. Onze laatste reiskar van de zomer kwam erdoor. Het moment natuurlijk om te sturen in de Nostalgie-app. En zo een heel leuk zomerpakketje te scoren voor een persoon die jij eens goed in de bloemetjes wil zetten. In onze trakteerweek hier bij Nostalgie. Merci trouwens voor de massa aan reiskarberichtjes in onze app. Ik ga nu bellen naar iemand die ons zo net gestuurd heeft. En dan gaan we eens kijken bij wie we gaan uitkomen zometeen.
1: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Eva.
0: Ah, dag Eva. Het is gelukt. Jij wint een gezinsabonnement bij strips.be.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. En er zit nog een dikke bon bij van Smartfoto ook natuurlijk. Op de valreep nog, Eva. Win jij een cadeau? Aan wie wil jij hem graag cadeau doen, dat pakket?
1: Wel, graag aan mijn broer, want die zit al een jaar thuis door een motoaccident. Dus hij moet elke dag kiné volgen en ik kan wel wat leesplezier gebruiken.
0: Ja, het zal wel zijn. Stelt hij het wel een beetje oké ondertussen, je broer?
1: Ja, hij is ondertussen. Het is nu een jaar geleden en nu begint het echt wel te beteren, ja.
0: Oké. Okay. Oh, wens hem van iedereen hier bij Nostalgie een voorspoedig herstel en veel succes ook met de kiné, Eva. Absoluut.
1: Ja, ik zal dat doen. Dikke merci alvast.
0: Met plezier. Je gaat hem trouwens super blij maken daarmee. Welke stripverhalen leest hij graag? Eva.
1: Oh, eigenlijk echt een nostalgie. Suska, Wiske, Nero.
0: Oh, zalig. Dat zijn en blijven toch de beste, die goede oude stripverhalen. Toch?
1: Zeker.
0: Oh, leuk. Alwel, Eva, we gaan dat gauw in orde brengen, zodat jij snel je broer het goede nieuws kan doorbellen. Maak er een topweekend van en tot de volgende.
1: Merci. Dada. Nostalgie.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: One That I Want. Wie anders dan John Travolta en Olivia Newton-John. Een beetje Grease-nostalgie onderweg naar dat weekend. Ondertussen blijven de tips en reisverhalen over de Filipijnen vlotjes binnenkomen in de Nostalgie-app. Merci voor het enthousiasme en om al die verhalen te delen. Anthony hier stuurt er net eentje door over het strafste onderwaterzicht dat hij ooit al in zijn leven heeft meegemaakt in de Filipijnen. We spreken af na Yes en Ricky Martin zometeen. 3, 2,
1: 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:45 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
6: Met Marcia.

0: Ja, op Undo Stress geraak je niet, denk ik, in de Filipijnen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Het is de laatste bestemming in onze radioreis rond de wereld van de voorbije weken. Ah, reken toch al maar 15, 16 uur, zeker. En dat is allemaal puur vlieg- en overstaptijd. Dan zitten de rit naar je hotel of je uitvalsbasis in de Filipijnen er nog niet mee in. Maar eens hier bent, echt wel de moeite waard. Anthony bijvoorbeeld, ze is in Coron beland. In het westen van de Filipijnen stuurt hij. En het hoogtepunt voor hem daar was gaan duiken naar Japanse scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Er liggen er verschillende daar, in de wateren rond Coron. En als duiken net dat stapje te ver is voor jou, zijn er ook sommige van die plekken die je al snorkelend kan gaan ontdekken. Echte moeite, zegt hij. En het zou nog deugd doen ook, Anthony. Ons hoofd zo in een frisse klets water duwen bij die 35 graden daarbuiten. 38 zelfs bij Anne Nijrings in Lommel, zie ik. En Veerle Timmerman raadt dan weer Siargao aan. Dat is een tropisch eiland in het oosten van de Filipijnen. En staat vooral bekend als surfparadijs, zie ik. Wel heel tof. Leuk als je minder van de bezienswaardigheden bent. En vooral relaxed wil genieten van het eilandleven, zegt Veerle. Scooterritjes maken tussen de palmbomen en de kokosnootplantages. Ontspannen op het strand aan de houten pier. Een plonsje doen in de zee. En dan s'avonds de surfers de golven zien pakken bij ondergaande zon. Massaal. Toch. De goesting om te gaan begint wel stil aan te bruisen hier met al die verhalen. Maar we zullen eerst maar een beetje werken, zeker, om dat reisbudget weer wat aan te spijzen. Hier is Natasha Bedingfield. Dit is

0: En zo wordt het 3 voor 5. Nieuws met Fraukje Kaljon. We beginnen met een reddingsoperatie in Brussel.
1: Ja, daar zoeken de hulpdiensten nog naar mensen onder het puin van een gebouw na 2 gasexplosies. Nog minstens 1 persoon is vermist. Zeker 3 anderen raakten ook gewond. Het gaat om 2 werknemers van gasnetbeheerder Sibelga en een brandweerman. Vanmiddag had een aannemer per ongeluk een gasleiding doorboord. Zo'n 100 mensen werden daarop geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is een zware natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel en is moeilijk te bereiken. Zo'n 80 hectare natuur is al verwoest. De brandweer is massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones en helikopters om de brand te lokaliseren en te bestrijden. De burgemeester heeft ook een provinciaal noodplan geactiveerd. En het verbiedt ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. En de NAVO onderzoekt het drone-incident in het luchtruim van Letland. Eerder vandaag hebben 2 Italiaanse gevechtsvliegtuigen een drone in het Letse luchtruim neergehaald. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïnse drone die door Russische stoorsignalen van zijn koers was afgeweken. Het gebeurt wel vaker dat er drones door het luchtruim van Letland, Polen of Finland vliegen.
2: Nostalgie weer.
1: Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, afwisselend zon en wolken en er is ook kans op regen of onweersbui. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden. Volgende week iets meer wolken en wat koeler met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Marcia.

We denken het allemaal vandaag. I'm on fire. Oeh. Bruce Springsteen bij Nostalgie. Ondertussen reizen we op het gemak verder door de Filipijnen in onze reis rond de wereld. Christophe de Klerk stuurt net nog heel terecht een bericht in de app dat hij nog niets over Manila heeft gehoord. Absoluut, ook een bezoek waard, hè. Als je je graag vergaat op prachtige paleizen, kerken en musea, maar ook torenhoge wolkenkrabbers en moderne winkelcentra. Een heel boeiende skyline, zegt hij. Het staat er allemaal kort op elkaar. En dan heeft Christophe nog een paar concrete tips. Zeker ook de wijk Binondo bezoeken, want je kan er zalig rondstruinen op de lokale markten. En proef er zeker ook eens de plaatselijke gerechten, want die zijn daar op hun lekkerst. Dumplings, siao pao en halo halo. Daar ga ik even een beetje een opzoekwerk over moeten doen, Christophe. Dat gaat mijn culinaire kennis net een beetje te boven. Kom er zo op terug, na TLC en Justin Timberlake. Can't

0: Christophe stuurde daar net een paar Filipijnse snacktips door in de Nostalgie-app. Ik hoorde het donderen in Keulen. Ik had geen idee wat ik me daarbij moest voorstellen. Dus ik heb snel even opgezocht. Dan zijn we meteen allemaal mee. Hij had het onder andere over Hallo Hallo. Dat is blijkbaar een mix van gemalen ijs, gecondenseerde melk, daarbij gelei, gedroogd fruit en kokosrasp bijvoorbeeld. Ziet er mij een zeer lekker en fris dessertje uit. En dan nog in de juiste uitspraak hopelijk. Chopao. Dat is dan weer een populair gestoomd broodje in de Filipijnen. Lekker luchtig. En daar zit dan een hartige vulling in. Meestal een vleesvulling zoals bijvoorbeeld varkensvlees of kip. God, ziet er wel ongelooflijk goed uit allemaal. Er wordt heel lekker gegeten, heb ik zo de indruk, in de Filipijnen. En als we meteen nog eens kijken hoe het gaat met onze collega Ellen Petrie. Zij staat ook voor de laatste keer op Brussels Airport vandaag met wie weet wel weer een spannend reisverhaal. We spreken af over een minuutje of 8.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Irisje, is je kamer opgeruimd?
8: Ja, papa.
7: En de plantjes water gegeven?
8: Ja, papa.
7: Onze Bobby uitgelaten?
8: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
7: Hoe bedoel je?
8: Mama, een cadeau voor Moederdag?
7: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
8: Paniekeur.
9: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuincentre Klaas. En zet mama in de bloemetjes.
10: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuincentre Klaas.
9: Tuincentre Klaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 17:00.
11: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
12: Amai, zo warm.
11: Of te koud.
12: Amai, zo koud.
11: Of te nat.
12: Amai, zo nat.
11: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
12: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
11: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions-film.
12: Amai, dat voorspelt veel goeds.
11: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
13: Het grote Nostalgie Reisbureau

0: She's Every Woman. En van Chaka Khan gaan we recht naar onze woman in Brussels Airport.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Zes weken lang is ze jouw reporter ter plaatse geweest, Ellen Petrie. Tussen de rollende koffers en de boarding calls. Zodat jij, ook als je geen congé hebt, toch een klein beetje vakantiegevoel. En wie weet ook wat reisinspiratie kan opdoen uit de verhalen die ze daar verzamelt. We gaan voor de laatste keer doorprikken alweer naar de vertrekhal, als het goed is. Bij een hele bende, klaar voor de week van uw leven blijkbaar, toch Ellen?
2: Voilà, en ik sta hier ook bij een naamgenootje Ellen. Goedemiddag. En jullie gaan naar Madeira.
3: Ik ga naar Madeira, ja.
2: En wij zijn
3: negen mensen, ja. Dus ik ben mijn gezin, dat zijn mijn twee zonen en mijn echtgenoot. En dan mijn beste vriendin, al sinds jaar en dag. Ja, we hebben samen in het secundair gestart. En nu ondertussen ja, zijn we al heel lang vrienden en we zijn 45 geworden. Dus met haar gezin ook met 5. En we gaan daar een beetje van alles doen. Hè. Van de natuur genieten, maar toch ook een beetje van de zon. Dus we kijken er wel allemaal naar uit. En zij gaan ook nog wat spectaculaire dingen doen. Zo'n
4: Een zipline.
2: Oh, dat is uw zoon dus,
3: ja, hè? Dat is mijn zoon.
2: En een
3: ja.
2: Zipline. Vertel eens, wat is dat?
4: Een hele, hele lange zipline. Ze zeggen de derde langste van Europa. En 110 kilometer per uur. Dus lekker spannend.
2: Wat is dat?
4: Een zipline, dat is...
3: Je bent op een hoogte en je wordt dan eigenlijk naar beneden gedropt.
4: Je gaat dan naar de overkant via een kabel, moet je glijden.
3: Ja.
2: Zo'n dead ride.
3: Ja, zoiets.
4: Inderdaad.
2: Zijn jij altijd avontuurlijk op reis?
4: Een beetje, mag wel. Hè.
2: En gaat iedereen ermee, de mama?
3: Nee, de mama niet. De mama gaat kijken, dat is even plezant.
2: Ja.
3: Ja, er moet ook gekeken worden. Hè.
2: Zeg, wat staat er nog op je bucketlist, wat je nog eens wilt doen?
4: Oei. Uit een vliegtuig springen, dat gaan we misschien ook eens doen. Hè.
2: Ja, maar daar moet je niet ver voor gaan. Hè.
4: Moet je dat niet van, kan je naar België ook?
2: Je kunt overal, hè?
4: Overal.
3: Maar ja, dat gaan ze misschien nog wel eens doen. Maar hij heeft nog tijd, hè. Hij moet nog 18 worden.
4: Als
3: dus.
4: Ik oud ben.
3: Ja.
2: Zeg, en je hebt ook kleine kindjes bij?
3: Ja, dat is mijn metekindje. Ja, dat is ons kleinste kakkenestje. Ja,
2: kakkenestje.
3: En zij
2: gaat mee?
3: Zij gaat mee, maar dat weet ik niet. Dat gaan we nog wel een keer moeten bespreken. Dat.
2: Wat is voor jou een goede vakantie?
3: Goede vakantie is een leuke vakantie met een beetje zon. Waar dat we kunnen een beetje ontspannen en samen zijn. En samen iets drinken en iets eten. Dat is vakantie.
2: Ja, maar ik zie dat je al heel ontspannen bent.
3: Dat komt helemaal goed. Ja.
2: Voilà, je hebt gezegd dat je moest haasten.
3: Ja, want de bagageband had een beetje problemen. Waardoor dat we nu zo'n beetje nipter zitten.
2: Ah, wel, ik ga even met jullie mee. Geniet van je vakantie. Dag Ellen.
3: Salut, hè.
2: Yo.
1: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: zullen we zo eens proberen samenvatten wat een reis naar de Filipijnen zo ongelooflijk bijzonder maakt. Met alle tips en verhalen van de voorbije uren in de Nostalgie-app. Komt helemaal goed. Naar Morikante en Emilia zometeen.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconde dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de Knaldi-prijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Het grote nostalgie reisbureau
9: met Marcia.

0: A big, big world. Dat is het zeker. Met zoveel landen en zoveel plekken om te ontdekken op vakantie.
1: Reis rond de wereld.
0: Wat onthoud ik over de Filipijnen? De laatste stop in onze reis rond de wereld de voorbije uren. Ik onthoud dat het een superdivers land is waar je alles vindt. Van witte zandstranden tot vulkanen en bergen. Van koraalriffen tot tropische jungle. En vooral ook een rijke onderwaterwereld. Top als je graag snorkelt bijvoorbeeld. Dat kan tussen enorme scholen sardines, heb ik geleerd. In Moalboal, in het zuidwesten van de Filipijnen. Of als je liever duikt, dan kan je duiken naar Japanse scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Op Coron was dat dan weer in het westen. En boek er zeker ook een tour op een traditionele Filipijnse boot. Om zalig te hoppen tussen zo'n tientallen kleine eilandjes met steile rotswanden. Je komt verborgen lagunes en stranden tegen. En dat allemaal op helder turquoise water heb ik al vaak zien terugkomen in de berichtjes. Qua eten, zeker eens een lekkere pancit proberen. Dat is een portie noedels met wortels, ajuinen, selder en kip. Zet je tanden misschien ook eens in een Carabao mango. Een van de zoetste en lekkerste mango-soorten ter wereld. Of ga voor Chophao. Dat is een gestoomd, luchtig broodje met een hartige vulling van varken of kip. En hou, als je daar dan toch in de Filipijnen bent, tussendoor je ogen ook open voor de tarsier. Dat is een klein nachtdiertje dat alleen in het zuidoosten van Azië leeft. Met gigantische parelogen en lange vingers en een kopje dat wel heel ver kan ronddraaien. Jongens toch, merci voor de leuke reisverhalen en tips de voorbije weken in onze Nostalgie-app. En om er mee succes van te maken van onze reis rond de wereld. Hopelijk heeft het jou geïnspireerd voor een van je volgende vakanties.

Ja, nog drie keer slapen en we starten effectief weer op voor jou. Met je favoriete stemmen op hun vertrouwde plekken. Mijn collega's Sean en Lenke bij de laatste loodjes van je werkdag. Veronique en Sander ook weer terug in de ochtend. En daar mag je vanaf maandag elke dag kans maken op de gezinstrip van je leven. Ik geef het nog maar eens mee. 7:15. Zet het in je agenda. En voor nu gaan we samen het nostalgie-hit weekend in. Hè. Perfect voorbij je sissende barbecue-vleesjes en je frisse pint. Straks na 6:00 de Tina Turner song, waar ze serieus voor heeft moeten pushen bij haar platenbazen, want ze hoorden er absoluut geen hit in. Werd uiteindelijk toch wel een van haar grootste solo-hits, zeker. En deel van haar geniale comeback, mid-80s. Als je je gelijk haalt in het leven, doe het dan ineens goed, hè. Veel plezier met het Nostalgie Hit Weekend.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
3: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Een goeie avond. Het is 5:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Er is een reddingsoperatie bezig in Brussel. Want er is daar nog minstens 1 persoon vermist in het gebouw waar vanmiddag 2 gasexplosies waren. Het gebeurde vlakbij het Centraal Station in Brussel. Een aannemer had per ongeluk een gasleiding doorboord. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Het gaat om 2 werknemers van gasnetbeheerder Sibelga en een brandweerman. Ze wilden het gaslek dichten. Ook de schade in het gebouw is groot, maar zo'n 100 mensen werd eerder wel al succesvol geëvacueerd. In de Hoge Venen is al zo'n 80 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Wie op dit moment in de regio is, moet zo snel mogelijk het gebied verlaten. Het vuur verspreidt zich snel en is moeilijk bereikbaar. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones en helikopters om de brand te lokaliseren en te bestrijden. Voorlopig is de brand nog niet onder controle. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg ruzie na een feestje waarna de vrouw uit de auto stapte. De man reed eerst weg, maar later keerde hij achteruit en daarbij reed hij de vrouw aan. De man had te veel gedronken. Het gerecht onderzoekt nu of de man haar bewust aanreed of het om een spijtig ongeval gaat. En dan nog een domper voor onze landgenoot Justijn Verboom op het WK paardensport in Aken. Hij grijpt net naast de medaille in de Grand Prix Special. Verbomen en zijn baard Sonic Plus kregen een score van 79,3% voor een kuur en eindigden daarmee 5e. Een Engelse pakte met een score van 82,2% de wereldtitel.
6: Nostalgie weer.
5: Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en er is ook kans op regen of onweersbuien. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden. Volgende week iets meer wolken en wat koeler dan met temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: It's been 25 years.
4: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
5: Without both of them, I would have never made it out.
4: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
5: I've always wanted to say thank you.
6: Thank you for saving my life.
4: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: is 7:15.
1: Een goeiemorgen allemaal.
0: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
0: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
0: Voor de quiz van je leven.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
3: Om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: IKEA-tip van de week.
8: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
9: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
11: Schat ik, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
11: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
2: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
1: Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh,
2: of Zanzibar.
1: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
3: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
4: Een goeie avond, het is 6:58. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Opnieuw een medaille op het EK zwemmen. En wat voor een, want Roos van Otterdijk pakt goud op de 100 meter vlinderslag. Ze volgt zichzelf op als Europees kampioene. Ze had een tijd van 56 seconden en 800ste. Dat is iets trager dan in de halve finale, maar het blijft wel een zeer knappe prestatie. Het is al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Luca Honvaux werd dan weer 8e op de 200 meter vrije slag. Een man van 75 uit Maasmechelen is aangehouden voor de moord op zijn vriendin van 69. Dat meldt het parket van Limburg. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun villa in Maasmechelen. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. De man werd meteen verhoord, maar mocht daarna weer naar huis. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek binnen zijn, werd de man toch terug opgepakt. In Frankrijk komt het verbod op sociale media voor jongeren onder de 15 er toch niet. Want de nieuwe wet is in strijd met de grondwet, dat zegt de Franse Grondwettelijke Raad. Die erkent wel dat de regering minderjarigen moet beschermen tegen sociale media. Maar de nieuwe wet tast de vrijheid van meningsuiting aan. Het is nu onmogelijk dat het verbod nog ingaat voor de start van het nieuwe schooljaar. En dan nog een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Tarling overleden na een ongeval. Volgens de eerste berichten is hij frontaal gebotst met een auto die op het parcours rijdt. De auto zou geen deel uitmaken van de wedstrijd. Tarling was amper 19. Hij was ook de jongere broer van voormalig Europees tijdritkampioen Joshua Tarling.
3: Nostalgie weer.
4: Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen wisselvallig, afwisselend zon en wolken en er is ook kans op regen of onweersbui met maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden. En volgende week iets meer wolken en wat koeler ook. Temperaturen rond 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: mannetjes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch. Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Lenen bij Leeman.
11: Zeg Harry, waar zit jij nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht dan even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe, Harry toch.
13: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: Ikea-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: Irisje, is je kamer opgeruimd?
1: Ja, papa.
0: En de plantjes water gegeven?
1: Ja, papa.
0: Onze Bobby uitgelaten?
1: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
0: Hoe bedoel je?
1: Mama, haar cadeau voor moederdag?
0: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
1: Paniekeur.
2: Kom op moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
3: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
2: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 17:00.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
6: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
5: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. En Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk plaatste zich zo net ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zwom de 8e tijd van alle finalisten daar. Lucas Hanvo werd dan weer 8e op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspar op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het is 7:45.
1: Een goeiemorgen allemaal.
0: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
0: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
0: Voor de quiz van je leven.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Journaliste Demi van den Ede.
2: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
1: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
3: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen. Dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
1: Ze plaatsen zich intussen ook al voor de finale op de 200 meter wisselslag. En Florine Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Opnieuw een medaille voor ons land op het EK Atletiek. Jana van Lent verraste met het brons op de 10 kilometer. Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbiet 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Gis nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Nkansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Rauwera is ter plaatse.
2: Wandelpaden zijn vanzelfsprekend afgesloten. Niemand mag het natuurgebied nog in of uit. En ook de N68, dat is die nationale weg die dwars over de Hoge Venen loopt, tussen Malmedy en Eupen, die is afgesloten voor het verkeer. En dat zal wel nog even zo blijven. Maar ja, het is duidelijk dat het hier nog niet meteen voorbij is.
1: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Opletten als je vannacht de E17 richting Antwerpen neemt. In Lokeren wordt het wegdek daar hersteld. Je hoort Tim Loneu van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Eind juli brandde een vrachtwagen uit op de E17 richting Antwerpen en we gaan die nu vannacht volledig herstellen. We zorgen er altijd voor dat er minstens één rijstrook open blijft. Het verkeer richting Antwerpen kan dus steeds blijven passeren.
1: In de andere richting wordt er niet gewerkt. Vanaf morgenochtend 6 uur kan je opnieuw over alle rijstroken. En in Bornem in de provincie Antwerpen zijn zo'n 13.000 wandelaars begonnen aan de 57e editie van de Dodentocht. In totaal hebben ze 24 uur de tijd om 100 kilometer af te leggen. Het wordt ook een bijzonder warme editie, daarom neemt de organisatie extra maatregelen. Je hoort Ilse Robijn.
4: Vrijwilligers, maar ook mensen van politie of seingevers gaan wij ook wel informeren van wat zijn nu de symptomen van hittestress. Zodanig dat zij dat ook kunnen herkennen en dat zij wandelaars daar ook kunnen op aanspreken. En daarnaast gaan wij ook de hulp proberen in te schakelen van de buurtbewoners. Om ook onze wandelaars wat te helpen door hen verfrissing aan te bieden.
1: De eerste finishers worden morgen vroeg aan de aankomst verwacht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op een bui wel toe. Maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.